Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk. Vorig jaar waren er bijna 1000. De eerste helft van dit jaar ligt het aantal meldingen alweer zo'n 60% hoger. Het meldpunt denkt dat de toename komt doordat mensen steeds minder gevaren zien van illegaal vuurwerk. Zeker na de vuurwerkexplosie aan de tarwekamp in Den Haag. Voor die dodelijke aanslag op een bruidsmodewinkel eind 2024 zou een Rotterdammer opdracht hebben gegeven. Ook letten mensen beter op na een golf van aanslagen met vuurwerkbommen bij huizen en bedrijven. Als het aan justitie ligt, gaat een 47-jarige man uit Polen 200 dagen de cel in voor stalking van zijn zwijnrechtse boekhouder. Ook zou hij een locatie- en contactverbod moeten krijgen voor de duur van 5 jaar. De verdachte zou de vrouw in een paar maanden tijd bijna 4500 keer hebben gebeld op meerdere telefoons. Hij zou ook haar kantoor in Zwijndrecht met poep hebben besmeurd en vol tekst hebben gekalkt. Volgens de verdachte hadden ze een seksuele relatie, maar de vrouw ontkent dat. Eerdere contactverboden lapte de man aan zijn laars. De rechtbank in Rotterdam doet op 22 juli uitspraak. Gezinnen die te maken hebben met jeugdbescherming krijgen voortaan 1 vast aanspreekpunt. Dat moet voorkomen dat er meerdere hulpverleners over de vloer komen die alsmaar dezelfde vragen stellen. Het is een van de verbeteringen die jeugdbeschermingsorganisaties en gemeenten de komende 3 jaar willen invoeren. Gesprekken over het aanpakken van problemen in de jeugdbescherming stranden onder het vorige kabinet. Maar ze zijn hervat. Het plan is om jeugdbescherming op 8 punten te verbeteren. Jeugdbescherming komt in beeld als een rechter vindt dat kinderen niet veilig thuis kunnen opgroeien. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard onderzoekt hoe het kan dat er zoveel dode vissen en watervogels worden gevonden. Met name in de regio Zuidplas en de Krimpende Waard is het raak. Mogelijk is botulisme de oorzaak. Dat is een giftige bacterie waar dieren en mensen ziek van kunnen worden. Het waterschap vraagt inwoners om dode dieren niet aan te raken en huisdieren uit de buurt te houden. Ook kunnen mensen beter voorlopig niet vissen of zwemmen in sloten en vaarten, totdat het onderzoek is afgerond. Het weer is nog helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot 15 graden. Morgen begint met bewolking, maar die lost snel op. Zien we de zon, wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim €50.000 aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk. Vorig jaar waren er bijna 1000. In de eerste helft van dit jaar ligt het aantal meldingen alweer zo'n 60% hoger. Het meldpunt denkt dat de toename komt doordat mensen steeds minder gevaren zien van illegaal vuurwerk. Zeker na de vuurwerkexplosie aan de tarwekamp in Den Haag. Voor die dodelijke aanslag op een bruidsmodewinkel eind 2024 zou een Rotterdammer opdracht hebben gegeven. Ook letten mensen beter op na een golf van aanslagen met vuurwerkbommen bij huizen en bedrijven. Als het aan justitie ligt, gaat de 47-jarige man uit Polen 200 dagen de cel in voor stalking van zijn Zwijndrechtse boekhouder. Ook zou hij een locatie- en contactverbod moeten krijgen voor de duur van 5 jaar. De verdachte zou de vrouw in een paar maanden tijd bijna 4500 keer hebben gebeld op meerdere telefoons. Hij zou ook haar kantoor in Zwijndrecht met poep hebben besmeurd en vol tekst hebben gekalkt. Volgens de verdachte hadden ze een seksuele relatie, maar de vrouw ontkent dat. Eerdere contactverboden lapte de man aan zijn laars. De rechtbank in Rotterdam doet op 22 juli uitspraak. Gezinnen die te maken hebben met jeugdbescherming krijgen voortaan 1 vast aanspreekpunt. Dat moet voorkomen dat er meerdere hulpverleners over de vloer komen die alsmaar dezelfde vragen stellen. Het is een van de verbeteringen die jeugdbeschermingsorganisaties en gemeenten de komende 3 jaar willen invoeren. Gesprekken over het aanpakken van problemen in de jeugdbescherming stranden onder het vorige kabinet. Maar ze zijn hervat. Het plan is om jeugdbescherming op 8 punten te verbeteren. Jeugdbescherming komt in beeld als een rechter vindt dat kinderen niet veilig thuis kunnen opgroeien. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard onderzoekt hoe het kan dat er zoveel dode vissen en watervogels worden gevonden. Met name in de regio Zuid.

kunnen worden. Het waterschap vraagt inwoners om dode dieren niet aan te raken en huisdieren uit de buurt te houden. Ook kunnen mensen beter voorlopig niet vissen of zwemmen in sloten en vaarten, totdat het onderzoek is afgerond. Het weer is nog helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot 15 graden. Morgen begint met bewolking, maar die lost snel op. Zien we de zon, wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

omdat ik jou niks heb gezegd. Een liedje voor mijn liefste, ik heb het niet met je overlegd. Stiekem wil ik jou vertellen dat ik zoveel van je hou.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de Straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van €50.000. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk. Vorig jaar waren er bijna 1000. De eerste helft van dit jaar ligt het aantal meldingen alweer zo'n 60% hoger. Het meldpunt denkt dat de toename komt doordat mensen steeds minder gevaren zien van illegaal vuurwerk. Zeker na de vuurwerkexplosie aan de tarwekamp in Den Haag. Voor die dodelijke aanslag op een bruidsmodewinkel eind 2024 zou een Rotterdammer opdracht hebben gegeven. Ook letten mensen beter op na een golf van aanslagen met vuurwerkbommen bij huizen en bedrijven. Als het aan justitie ligt, gaat de 47-jarige man uit Polen 200 dagen de cel in voor stalking van zijn zwijndrechtse boekhouder. Ook zou hij een locatie- en contactverbod moeten krijgen voor de duur van 5 jaar. De verdachte zou de vrouw in een paar maanden tijd bijna 4500 keer hebben gebeld op meerdere telefoons. Hij zou ook haar kantoor in Zwijndrecht met poep hebben besmeurd en vol tekst hebben gekalkt. Volgens de verdachte hadden ze een seksuele relatie, maar de vrouw ontkent dat. Eerdere contactverboden lapte de man aan zijn laars. De rechtbank in Rotterdam doet op 22 juni uitspraak. Gezinnen die te maken hebben met jeugdbescherming krijgen voortaan 1 vast aanspreekpunt. Dat moet voorkomen dat er meerdere hulpverleners over de vloer komen die alsmaar dezelfde vragen stellen. Het is een van de verbeteringen die jeugdbeschermingsorganisaties en gemeenten de komende 3 jaar willen invoeren. Gesprekken over het aanpakken van problemen in de jeugdbescherming stranden onder het vorige kabinet. Maar ze zijn hervat. Het plan is om jeugdbescherming op 8 punten te verbeteren. Jeugdbescherming komt in beeld als een rechter vindt dat kinderen niet veilig thuis kunnen opgroeien. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard onderzoekt hoe het kan dat er zoveel dode vissen en watervogels worden gevonden. Met name in de regio Zuidplas en de Krimpende Waard is het raak. Mogelijk is botulisme de oorzaak. Dat is een giftige bacterie waar dieren en mensen ziek van kunnen worden. Het waterschap vraagt inwoners om dode dieren niet aan te raken en huisdieren uit de buurt te houden. Ook kunnen mensen beter voorlopig niet vissen of zwemmen in sloten en vaarten, totdat het onderzoek is afgerond. Het weer is nog helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot 15 graden. Morgen begint met bewolking, maar die lost snel op. Zien we de zon, wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Meldt Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk. Vorig jaar waren het er bijna 1000. De eerste helft van dit jaar ligt het aantal meldingen alweer zo'n 60% hoger. Het meldpunt denkt dat de toename komt doordat mensen steeds minder gevaren zien van illegaal vuurwerk. Zeker na de vuurwerkexplosie aan de tarwekamp in Den Haag. Voor die dodelijke aanslag op een bruidsmodewinkel eind 2024 zou een Rotterdammer opdracht hebben gegeven. Ook letten mensen beter op na een golf van aanslagen met vuurwerkbommen bij huizen en bedrijven. Als het aan justitie ligt, gaat de 47-jarige man uit Polen 200 dagen de cel in voor stalking van zijn Zwijndrechtse boekhouder. Ook zou hij een locatie- en contactverbod moeten krijgen voor de duur van 5 jaar. De verdachte zou de vrouw in een paar maanden tijd bijna 4500 keer hebben gebeld op meerdere telefoons. Hij zou ook haar kantoor in Zwijndrecht met poep hebben besmeurd en vol tekst hebben gekalkt. Volgens de verdachte hadden ze een seksuele relatie, maar de vrouw ontkent dat. Eerdere contactverboden lapte de man aan zijn laars. De rechtbank in Rotterdam doet op 22 juli uitspraak. Gezinnen die te maken hebben met jeugdbescherming krijgen voortaan 1 vast aanspreekpunt. Dat moet voorkomen dat er meerdere hulpverleners over de vloer komen die alsmaar dezelfde vragen stellen. Het is een van de verbeteringen die jeugdbeschermingsorganisaties en gemeenten de komende 3 jaar willen invoeren. Gesprekken over het aanpakken van problemen in de jeugdbescherming stranden onder het vorige kabinet, maar ze zijn hervat. Het plan is om jeugdbescherming op 8 punten te verbeteren. Jeugdbescherming komt in beeld als een rechter vindt dat kinderen niet veilig thuis kunnen opgroeien. Het OG-maatschap van Schieland en de Krimpende Waard onderzoekt hoe het kan dat er zoveel dode vissen en watervogels worden gevonden. Met name in de regio Zuidplas en de Krimpende Waard is het raak. Mogelijk is botulisme de oorzaak. Dat is een giftige bacterie waar dieren en mensen ziek van kunnen worden. Het waterschap vraagt inwoners om dode dieren niet aan te raken en huisdieren uit de buurt te houden. Ook kunnen mensen beter voorlopig niet vissen of zwemmen in sloten en vaarten, totdat het onderzoek is afgerond. Het weer is nog helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot 15 graden. Morgen begint met bewolking, maar die lost snel op. Zien we de zon, wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk. Vorig jaar waren er bijna 1000. De eerste helft van dit jaar ligt het aantal meldingen alweer zo'n 60% hoger. Het meldpunt denkt dat de toename komt doordat mensen steeds minder gevaren zien van illegaal vuurwerk. Zeker na de vuurwerkexplosie aan de Tarwekamp in Den Haag. Voor die dodelijke aanslag op een bruidsmodewinkel eind 2024 zou een Rotterdammer opdracht hebben gegeven. Ook letten mensen beter op na een golf van aanslagen met vuurwerkbommen bij huizen en bedrijven. Als het aan justitie ligt, gaat de 47-jarige man uit Polen 200 dagen de cel in voor stalking van zijn Zwijndrechtse boekhouder. Ook zou hij een locatie-contactverbod moeten krijgen voor de duur van 5 jaar. De verdachte zou de vrouw in een paar maanden tijd bijna 4500 keer hebben gebeld op meerdere telefoons. Hij zou ook haar kantoor in Zwijndrecht met poep hebben besmeurd en vol tekst hebben gekalkt. Volgens de verdachte hadden ze een seksuele relatie, maar de vrouw ontkent dat. Eerdere contactverboden lapte de man aan zijn laars. De rechtbank in Rotterdam doet op 22 juni uitspraak. Gezinnen die te maken hebben met jeugdbescherming krijgen voortaan 1 vast aanspreekpunt. Dat moet voorkomen dat er meerdere hulpverleners over de vloer komen die alsmaar dezelfde vragen stellen. Het is een van de verbeteringen die jeugdbeschermingsorganisaties en gemeenten de komende 3 jaar willen invoeren. Gesprekken over het aanpakken van problemen in de jeugdbescherming stranden onder het vorige kabinet. Maar ze zijn hervat. Het plan is om jeugdbescherming op 8 punten te verbeteren. Jeugdbescherming komt in beeld als een rechter vindt dat kinderen niet veilig thuis kunnen opgroeien. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard onderzoekt hoe het kan dat er zoveel dode vissen en watervogels worden gevonden. Met name in de regio Zuidplas en de Krimpende Waard is het raak. Mogelijk is botulisme de oorzaak. Dat is een giftige bacterie waar dieren en mensen ziek van kunnen worden. Het waterschap vraagt inwoners om dode dieren niet aan te raken en huisdieren uit de buurt te houden. Ook kunnen mensen beter voorlopig niet vissen of zwemmen in sloten en vaarten, totdat het onderzoek is afgerond. Het weer is nog helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot 15 graden. Morgen begint met bewolking, maar die lost snel op. Zien we de zon, wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files in de regio ontstaan met vertraging op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Zoeterwoudendorp een kwartier vertraging. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt de Brechtseplein en Moordrecht 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Imkerij bij 120A houdt op zaterdag 11 juli een open imkerijdag. Tijdens de open dag zijn de imkers aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden over het leven van de honingbij. De imkerij is gevestigd aan de Kievitsweg 120A in Ridderkerk. Tijdens Bouwstad in Ridderkerk bouwen kinderen van 6 tot en met 12 jaar een week lang aan hun eigen houten huis. In dit gezellige timmerdorp wordt volop getimmerd, gezaagd en geschilderd. Bouwstad is vanaf 20 juli aan de Rijenweg in Slikkeveer.
2: Hallo!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
2: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar ja, hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
1: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Platner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
3: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
1: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is begonnen. Je hebt nu vertraging op de volgende wegen. Te beginnen op de A12 Den Haag richting Utrecht. Voor Zoetermeer Centrum 5 minuten vertraging. Op de A16 richting Rotterdam, voor knooppunt Terbrechtseplein een kwartier op onthoud. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten vertraging. En op de N44, Den Haag richting Wassenaar, voor Wassenaar Centrum 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
6: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
5: Autotaalglas laat je niet barsten.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
8: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Start

Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk. Vorig jaar waren het er bijna 1000. De eerste helft van dit jaar ligt het aantal meldingen alweer zo'n 60% hoger. Het meldpunt denkt dat de toename komt doordat mensen steeds minder gevaren zien van illegaal vuurwerk. Zeker na de vuurwerkexplosie aan de tarwekamp in Den Haag. Voor die dodelijke aanslag op een bruidsmodewinkel eind 2024 zou een Rotterdammer opdracht hebben gegeven. Ook letten mensen beter op na een golf van aanslagen met vuurwerkbommen bij huizen en bedrijven. Als het aan justitie ligt, gaat de 47-jarige man uit Polen 200 dagen de cel in voor stalking van zijn Zwijndrechtse boekhouder. Ook zou hij een locatie- en contactverbod moeten krijgen voor de duur van 5 jaar. De verdachte zou de vrouw in een paar maanden tijd bijna 4500 keer hebben gebeld op meerdere telefoons. Hij zou ook haar kantoor in Zwijndrecht met poep hebben besmeurd en vol tekst hebben gekalkt. Volgens de verdachte hadden ze een seksuele relatie, maar de vrouw ontkent dat. Eerdere contactverboden lapte de man aan zijn laars. De rechtbank in Rotterdam doet op 22 juni uitspraak. Gezinnen die te maken hebben met jeugdbescherming krijgen voortaan 1 vast aanspreekpunt. Dat moet voorkomen dat er meerdere hulpverleners over de vloer komen die alsmaar dezelfde vragen stellen. Het is een van de verbeteringen die jeugdbeschermingsorganisaties en gemeenten de komende 3 jaar willen invoeren. Gesprekken over het aanpakken van problemen in de jeugdbescherming stranden onder het vorige kabinet. Maar ze zijn hervat. Het plan is om jeugdbescherming op 8 punten te verbeteren. Jeugdbescherming komt in beeld als een rechter vindt dat kinderen niet veilig thuis kunnen opgroeien. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard onderzoekt hoe het kan dat er zoveel dode vissen en watervogels worden gevonden. Met name in de regio Zuidplas en de Krimpende Waard is het raak. Mogelijk is botulisme de oorzaak. Dat is een giftige bacterie waar dieren en mensen ziek van kunnen worden. Het waterschap vraagt inwoners om dode dieren niet aan te raken en huisdieren uit de buurt te houden. Ook kunnen mensen beter voorlopig niet vissen of zwemmen in sloten en vaarten, totdat het onderzoek is afgerond. Het weer is nog helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot 15 graden. Morgen begint met bewolking, maar die lost snel op. Zien we de zon, wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met de meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam 10 minuten op onthoud. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt de Brechtseplein 20 minuten op.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.
2: Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
2: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
1: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
3: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
1: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam heb je een kwartier vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Debrechtseplein 25 minuten op onthoud. Dan A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor knooppunt Debrechtseplein 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Voor knooppunt Hofvliet 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
6: Sorry?
7: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
8: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
9: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familie zwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Weerbericht.
1: Op deze woensdag zien we in de ochtenduren soms veel bewolking overtrekken en is de zon regelmatig afwezig. Later in de ochtend krijgt de zon wat meer ruimte en die ruimte neemt in de middaguren alleen maar toe. Vanmiddag wisselen flinke zonnige perioden en soms nog wat bewolkte momenten elkaar af. Het blijft opnieuw droog. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten wordt het vanmiddag ongeveer 25 graden. Vanavond is de meeste bewolking verdwenen en kan de zon volop schijnen. Komende nacht verschijnt er wat meer bewolking en bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 15 graden.

0: Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.
1: Het huis is stil, de kamer is leeg, ik loop wat rond.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Er zijn duizenden handtekeningen opgehaald voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. Gisteren werd bekend dat metro, tram en bus gratis worden voor kinderen tot 12 jaar, maar dat AOW'ers moeten gaan betalen. Om 10 uur deze ochtend is er een actie bij het stadhuis aan de Coolsingel om metro, tram en bus voor AOW'ers gratis te houden. In Rotterdam-Zuid is vannacht iemand gewond geraakt bij een vechtpartij toen hij met een honkbalknuppel in het gezicht werd geslagen. De politie meldt dat het slachtoffer in de ambulance is behandeld en daarna naar het ziekenhuis is gebracht. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij op de Havikshorst bij de Slingen is nog niet duidelijk. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt. Bij een ongeluk gisteravond in de Benelux-tunnel zijn twee mensen gewond geraakt. Op foto's van de politie is te zien dat er zeker twee auto's bij betrokken waren en dat er ook een aanhanger was gecrashed. Het was een behoorlijke ravage. Het ongeluk was in een van de twee tunnelbuizen in de richting van noord naar zuid en die tunnelbuis was enige tijd afgesloten. Op de Tjalklaan in Rotterdam-West is vannacht een tankstation overvallen. De politie meldt dat twee mannen het personeel bedreigden met een vuurwapen. Ze gingen er met een onbekende hoeveelheid geld vandoor en ze zijn voor zover bekend niet meer gevonden. En dan nog het weer. Vandaag, morgen en in het weekend zonnig en droog. Het wordt vandaag 25 tot 27 graden. Morgen 27 tot 29 graden. En in het weekend kan de 30 graden weer worden aangetikt. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk in de regio met de meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Leidschendam doet er een half uur langer over. De andere kant op de A12, maar dan richting Utrecht. Bij Nieuwerburg 20 minuten op onthoud. Op de A12 Utrecht richting Den Haag bij Nootdorp 20 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt de Brechtseplein een half uur op onthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt de Brechtseplein een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Imkerij bij 120A houdt op zaterdag 11 juli een open imkerijdag. Tijdens de open dag zijn de imkers aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden over het leven van de honingbij. De imkerij is gevestigd aan de Kievitsweg 120A in Ridderkerk. Tijdens Bouwstad in Ridderkerk bouwen kinderen van 6 tot en met 12 jaar een week lang aan hun eigen houten huis. In dit gezellige timmerdorp wordt volop getimmerd, gezaagd en geschilderd. Bouwstad is vanaf 20 juli aan de Rijenweg in Slikkeveer.
2: Ho!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
2: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
1: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het staat in de regio nog vast op onder andere de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam heb je een half uur vertraging. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerburg een kwartier extra reistijd. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein 40 minuten vertraging. Daarna de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Bij knooppunt Debrechtseplein 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot op de A44, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Sassenheim en Kaagdorp een half uur vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, daar hou je dreiging in de flanken. Suiker?
6: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
5: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
6: Jawel, met
7: de... Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
11: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag zien we het zonnetje voluit schijnen, want er is de hele dag weinig bewolking aanwezig. Hooguit dat er af en toe wat stapelwolkjes overtrekken. Het blijft dan ook droog. Dankzij een hoge drukgebied in de buurt van ons land staat er ook maar weinig wind, hooguit een zwak windje uit de noordelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar een zomerse 27 graden. Vanavond is het zonnig tot iets voor 10 uur. Komende nacht is het helder en bij een wegvallende wind zakt de temperatuur later in de nacht naar ongeveer 17 graden.

even praten. Er is zoveel gebeurd. En ik heb jaren niets gezegd, maar de waarheid staat voor de deur. Ik zie je pijn, maar niet je grenzen.

wachten. Er is meer dan verdriet. En in de verte ligt een weg.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Er zijn duizenden handtekeningen opgehaald voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. Gisteren werd bekend dat metro, tram en bus gratis worden voor kinderen tot 12 jaar, maar dat AOW'ers moeten gaan betalen. Om 10 uur deze ochtend is er een actie bij het stadhuis aan de Coolsingel om metro, tram en bus voor AOW'ers gratis te houden. In Rotterdam-Zuid is vannacht iemand gewond geraakt bij een vechtpartij toen hij met een honkbalknuppel in het gezicht werd geslagen. De politie meldt dat het slachtoffer in de ambulance is behandeld en daarna naar het ziekenhuis is gebracht. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij op de Havikshorst bij de Slingen is nog niet duidelijk. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt. Bij een ongeluk gisteravond in de Benelux-tunnel zijn twee mensen gewond geraakt. Op foto's van de politie is te zien dat er zeker twee auto's bij betrokken waren en dat er ook een aanhanger was gecrashed. Het was een behoorlijke ravage. Het ongeluk was in een van de twee tunnelbuizen in de richting van noord naar zuid en die tunnelbuis was enige tijd afgesloten. Op de Tjalklaan in Rotterdam-West is vannacht een tankstation overvallen. De politie meldt dat twee mannen het personeel bedreigden met een vuurwapen. Ze gingen er met een onbekende hoeveelheid geld vandoor en ze zijn voor zover bekend niet meer gevonden. En dan nog het weer. Vandaag, morgen en in het weekend zonnig en droog. Het wordt vandaag 25 tot 27 graden. Morgen 27 tot 29 graden. En in het weekend kan de 30 graden weer worden aangetikt. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte neemt langzaam iets af. Je hebt nog vertraging op onder andere de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Den Haag-Ypenburg 10 minuten op onthoud. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 10 minuten langzaam rijden. Daarna de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Den Haag-Malieveld een kwartiertje extra reistijd. En op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur op onthoud. En tot slot de A20 Gouden richting Hoek van Holland voor knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Imkerij bij 120A houdt op zaterdag 11 juli een open imkerijdag. Tijdens de open dag zijn de imkers aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden over het leven van de honingbij. De imkerij is gevestigd aan de Kievitsweg 120A in Ridderkerk. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.

0: Ridderkerk.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen, bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte neemt langzaam af. Je hebt nog vertraging op de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer doe je er 10 minuten langer over. Dat komt door een gewonde gans en hierdoor is de linkerrijstrook dicht. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten oponthoud. Op de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de N209, Hazerswoude richting Rotterdam. Voor Bergsenhoek Noord 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Easy listening muziek.
6: Easy listening muziek.
5: In love songs are back again. Met Hans Muntz.

0: Het is zondagavond, het is 4 juli 1996. En dan hadden we het over Bert Hering en Julie July, maar het is gewoon 2026. Een heel goedenavond. We zijn er weer, Rudy, aan de andere kant van de radio. Twee uur lang de allerfijnste, allermooiste op jouw radio. Twee uur lang Love Songs. Love Songs are back again. Uiteraard doen we dat uit de studio aan de Lomastraat. Ja, nog een aantal maanden en dan is dat klaar hier in de studio. Ik heb natuurlijk al meer verteld dat overgaan naar het Comgebouw hier aan de Sportlaan. Maar goed, dat is allemaal later. Wij zijn er. En wie zijn wij? Marijke van der Schoor, Willy en Hilly. Nou, allemaal hier in de studio. Wendy en Hilly moet ik zeggen. Want Wendy Hardeman is er ook samen met Hilly Bravenboer. Nogmaals een heel goede avond en op de donderochtend een heel goede morgen. Ja, we danken de collega's van de religieuze uitzending en zij hebben een bijdrage vanavond op zondagavond tussen 6 en 10 uur en op de donderochtend, zoals altijd, RTV Rijnmond met RTV Ridderkerk en een informatief programma. En uiteraard veel muziek. Ja, het begin. Het is inmiddels zo'n 18, ruim 19 overal weer over 10. En het eerste deel van de show, dat is een beetje het einde van de vorige show. Want we kwamen wat kort aan tijd. En Your Song, ik heb het u beloofd toen de tijd. Elton John helemaal uitgedraaid. Steely Dan en Do It Again en Julie July. Dat stond niet op het lijstje vorige week, want het was nog juni. Maar vandaag wel Bert Hering. Ja, vandaag gaan we ja, toch alweer even filosofisch te werk. En doen we het in het tweede uur. Ja. En in het eerste uur uiteraard hebben we dan te maken met...
1: De drie van Dirk.
0: Zeker te weten, Dirk Bravenboer, prachtige nummers weer op het lijstje. Maar weer genoeg gepraat en genoeg gewabbeld door naar de muziek. Ja, en een verzoekje van, van iemand en die zegt van doe Peter Maffay. Ja, nou, dat kunnen we zeker doen. 1971 is dat tijdstip en het jaartal van deze plaat. Het is een bijzonder nummer, maar goed, met deze warmte deze zomer mag het best gedraaid worden.

Ja, Du, 1971, Peter Maffay. Hij is 21 en hij is nieuw op de chartlisten. Lijsten, Will Parker hebben het dan over. En Be Back Tomorrow. En we draaien hem een keer van YouTube. Er zit een leuk voorstukje bij, dus luister even mee. Will Parker op je radio.

Celine Dion, helemaal terug van weg geweest. Bonjour, pardon, merci. 1964, heeft het over Gary and the Pacemakers. And don't let the sun catch your crying.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond.

nieuwe van Roxanne Hazes. Een echo zonder naam. Gaat ook een hit worden hoor, let maar op. Het is een heel mooi nummer.

0: 3 van Dirk. Platen met een verhaal.
1: Jazeker wel. Dirk Bruinvoer met 3 prachtige platen. En de derde is een hele bijzondere. Maar goed, daarover straks meer. Eerst even deze. Dat is Raccoon met Brick My Brick. En de titel staat voor de tijd, moeite en toewijding die nodig zijn om samen iets op te bouwen, zoals een huis of een leven al daar. Brick by Brick, de band is actief sinds 1997. En ze stonden toen bekend als een melodieuze rockgroep, maar legden zich in de loop der jaren vaker toe op singer-songwriters repertoire. Voorman Bert van der Weijden en gitarist Dennis Huygen zijn de oprichters. Hun grote doorbraak was op de Noorderslagfestival in 1999, waarop de aanbiedingen binnenstroomden van platenmaatschappijen. En deze single is afkomstig van hun 6e album, All in the Good Time. Raccoon en Brick by Brick, als eerste in de 3 van Dirk.

nummer 2 in het lijstje van 3 van Dirk Brahvenboer. Sometimes Love You Ain't Enough van Patti Smith en Don Henley. En die duet door de Amerikaanse zangeres Patti Smith en Don Henley was gereleased in 1992 als een deel van haar titelloze soloalbum en scoorde met dit nummer de nummer 1 positie in Canada. En zij was de leadzangeres van de Britse band The Scandals. En Don Henley was op zijn beurt weer een van de leadzangers van The Eagles. En kennen we van zijn zang op Hotel California en Desperado. Hun samenwerking dateert al van 1984. Waar ze haar medewerking verleende aan de albums van Don Henley. Het is tot nu toe haar grootste succes uit haar carrière. Sometimes Love Just Ain't Enough. Patti Smith en Don Henley. In de 3 van Dirk op nummertje 2.

prachtig nummer van Don Henley. En dat deed hij samen met Patti Smith. Ja, het volgende nummer, dat is heel moeilijk te vinden. Maar goed, we hebben hem gevonden, Dirk. En inderdaad, op YouTube is hij te vinden. En dat is een nummer en dat is bijzonder. Ha, Hilly. Hilly komt weer de koffie brengen. Dankjewel, Hilly, alvast. Heerlijk. En het gaat over een nummer wat een cover is van de hits van de Holly uit 1969. Ik heb het over He and Heavy, He's My Brother. En deze Hillsborough Benefit single was een cover van deze hit uit 1969, zoals gezegd. En deze versie werd opgenomen door de supergroep The Justice Collective. Het initiatief kwam van Peter Hooton, zanger van de band The Farm. En de plaat haalde de felbegeerde Britse kersthit toppositie. Het nummer uitgebracht om geld in te zamelen voor de juridische kosten van de nabestaanden van het Hillsborough Stadionramp uit 1989. Er werkten diverse bekende artiesten aan mee, zoals Paul McCartney, Robbie Williams, Melanie, Paloma Faith en Gary Marsden. Ja, een prachtige single. He and Heavy, He's My Brother. Op zich wel een mooi nummer. En nu van de Hillsborough Charity Single. En dan hebben we het over dit nummer. Prachtig. En Dirk, je hebt het weer prachtig gevonden, hoor. Heel mooi nummer.

Lola Young en From Down Here. Gaan we richting het nieuws van 11 uur. En een gauw oude van de Honeybus. We hebben het over I Can't Let Me Go. Tot straks, na het nieuws.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. Van de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten oponthoud. En de andere kant op, richting Hoek van Holland, tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein, 10 minuten verdraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: RTV Ridderkerk met Love Songs Are Back Again. Hans Muns, goud, maar nog zeker niet oud. Met Love Songs.

vrijheid is niet vrijblijvend. Het betekent ook dat we ons moeten inzetten voor de vrijheid van anderen. Cathy Cotty, afgelopen woensdag 1 juli.

Left Outside Alone, Anastasia. Welkom terug in deel 2 van Love Songs. En ja, we draaien hier mooie muziek. En dat doen we met u daar aan de andere kant van de radio. En soms rollen herinneringen in de vorm van tranen uit mijn ogen.

0: prachtige zangeres, hè? Nona. En prachtige nummers. What a Way to Die. En daarvoor haar vorige nummer. En dat is ook een prachtige nummer. This Is All I'll Be. Ja, we zijn bij Radio Ridderkerk. We zijn bij Love Songs. Love Songs are back again. Deel 2. En ja, Goud van Oud onder andere.
1: Dit is een hit van toen.

0: Turtles en Eleanor 1968. En niet alleen goud vanuit Oogsplinternieuw. The Shadows en Bonfire Song.
1: Love songs are back again. Splinternieuw.

Bonfire Song van de Sheryls. En even wat anders. De gelukkigste mensen zijn te druk met hun eigen leven om zich met anderen te vergelijken. En deze nog eventjes. Als je de controle loslaat, ontstaan vaak de beste momenten. Behalve bij een lopend buffet. Ja.

Zo, was ineens afgelopen. Take That en Sweet July. Ik stond even wat anders te doen. Ik stond even een briefje te lezen van, van iemand. En die zegt van, joh, ik heb vorige week een plaatje gehoord van Peter Koelewijn. Robbie. Ik had er nog nooit van gehoord. Nou, bij deze dan. En de vraag is om hem nog een keer te draaien. Uiteraard doen we dat. We zijn blij met uw reacties. En u weet het, u kunt ook gewoon luisteren naar een uitzending gemist. Want dan zijn we er altijd.

met Benny Rivers en Step by Step Time. Step by Step Time, zo is het. Dat is allemaal een plaatje uit 2026. En in een aantal platen daarvoor hadden we nog een keer Rolling Stones. Was ik bijna vergeten te vertellen met Jealous Guy. Lover. Jealous Lover, moet ik goed zeggen, jongens. Ja, zeker wel. En dat betekent dat we ook niet alleen Splix.nl, maar ook Goud van Oud draaien. Hè? Dat weet u. En doen we tussendoor. En hoe meer je durft te leven naar je verlangen, des te radicaler keuzes je soms durft te maken. En dat betekent dat we nou, een plaatje draaien van zo'n ruim 7 minuten. En dat kan dan uit 1968. Hebben we het over Crosby, Stills en Nash. Bij Love Songs. En dat betekent een Sweet Judy Blue Eyes.

We aankomen in het laatste deel weer van deze Love Songs uitzending. Ja, de tijd gaat snel. En denk niet dat er geen tijd is. Er is alleen geen prioriteit. En dat doen we dan gewoon. Om problemen zijn geen stopborden. Het zijn wegwijzers. De Klik Klek Symphony. Ray en Hans Zimmer.

0: gaat de plaat ineens zo tot een eind komen. Dat is dan wel weer zonde. Dat is, het systeem is niet helemaal je van het. Maar ja, goed, je hebt van die momenten. En ik denk mezelf van, hoe gaan we dat oplossen? Nou, gewoon door het stoppen met het programma, zullen we zeggen. Jammer hè, dat het zo gaat. Maar ja, het gebeurt.
1: Love Songs Are Back Again. Met Hans Muns. En de mentale hulp op afstand van Wendy en Hilly.
0: Ja, en hier op afstand hoor, ze waren hier gewoon in de studio. Wendy en Hilly. En ook Marijke van der Schoor. Zomaar voor u daar aan de andere kant van de radio hebben het gedaan. 2 uur lang de allerfijnste, allermooiste op je radio. 2 uur lang Love Songs. Love Songs Are Back Again. Nog één te gaan, dat is Father and Son van Cat Stevens. En die brengt u bij het nieuws van 12 uur. Zowel op de zondagnacht als op de donderdagochtendmiddag. Tot ziens, ja, doe graag dingen en tot de volgende week. Houdoe.

0: Find a girl.
1: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand en door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaar gemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Grote problemen nu rond Rotterdam. Je hebt vertraging op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Er is een ongeluk gebeurd in de keteltunnel. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 3 kwartier vertraging. Je kan omrijden via de A13 en dit gaat naar verwachting tot 11:45 duren. Dan de A16, die is in beide richtingen bij de Van Brienenoordbrug dicht. Dat komt door technische problemen. Richting Rotterdam kan je wel omrijden via de A15 en de A4. En tot slot de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt de Brechtseplein. Een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

van George Michael, een slechte dag, maar niets is minder waar. Dit was Gary Barlow. Niks te George aan, dus eigenlijk. Forever Love, van ongeveer een Steve van 2 jaar geleden. Goedemiddag allemaal.

Centrum Express is jouw dagelijkse feestenherkenning. In ieder geval wel op werkdagen. Gezellig dat je er weer bij bent. Het is lekker weer en dat betekent dat we goed kunnen gaan keten met gezellige muziek, een beetje nieuwsberichten en eten, wat we hebben honger. Als je zit te eten of straks gaat eten, een extreem iets smakelijk gewenst. Ik ben benieuwd, zoals altijd, wat er op het bammetje zit. Misschien wel gewoon lekker iets van jam of hagelslag.

0: zou graag mee willen zingen met Chef Special. Het gaat over miracles. Soms gebeuren ze. Miracles gebeuren, maar niet in Ridderkerk, vrees ik. Ik zal even uitleggen waar het allemaal over gaat.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Waar gaat het allemaal over? Nou, de miracles. We lezen bij ons op rtvridderkerk.nl bericht over de geplande start van de nieuwe Airnet-lijn 146. Die is met minimaal een jaar uitgesteld. Dan ga je dan al met je wonderen. De vervoersautoriteit van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag heeft dat besloten tijdens de openbare vergadering van gisteren. Eens eventjes kijken. Problemen en toestandjes. Daarom blijft het allemaal even zoals het was. Er zijn ook allemaal dingen met de lijn 144 wat allemaal aangepast moet worden. En eigenlijk nogal met veel meer dingen. Lijn 187 wordt bij wijze van proef wel verlengd. Maar vastgestelde stukken blijkt dat niet dat een eerder voorgestelde verbetering van lijn 144 doorgaat. Het oorspronkelijke voorstel zou ook deze lijn in de avonduren en op zondag doorrijden naar het Rivediet om de bereikbaarheid van de wijken te verbeteren. Maar dat zien we dus niet terug in het definitieve vervoersplan van volgend jaar. Dan gaan we weer de ellende in. Dat gaat weer een rel geven in Ridderkerk, denk ik zo. Het hele bericht lees je op de app van RTV Ridderkerk of de website. Monster. Put me on a pedestal and tell me I'm the best. Zo lelijk wil ik toch ook niet?

0: bij. Hey, een hit is geboren. We The One is van Dua Lipa in de Sandwich Express. Maar vooruit, Mike, maak het af, we zijn er klaar mee. Hey Aad.
1: Hey Aad, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Alsof ik hem aanvoelde komen. Ja, er is zeker wat gebeurd vandaag. Hey, wat leuke vraag. Het is vandaag 9 juli. In het grijze verleden was in het jaar 1922 Johnny Wijsmuller de persoon die als eerste mens onder de minuut zwom op de 100 meter vrije slag. Het duurde tot 2004 voordat Pieter van Hogeband daar met een heel groot stuk onderdoor ging. Meer dan 10 seconden. En intussen zijn we weer wat verder in de tijd. De oorlog was voorbij in het jaar 1945 en daardoor werd de geldzuivering ingesteld door minister Liefdink. Binnen 1 week moesten alle bankbiljetten van 100 gulden ingeleverd zijn. Anders had je gewoon dikke pech. Er zat heel veel zwart geld en rotzooi tussen en daar ging het allemaal om. En vandaag in 2014 werd het papieren treinkaartje in Nederland afgeschaft. Nog bijzondere feestdagen voor in de aanbieding ook. Vandaag is het de internationale dag voor de vernietiging van vuur.

0: Tony Inter, we weten het wel. Graag gedaan, meid. Thank you very much. Was dat achter de keukendeur. En thank you. Het is tijd voor het...
1: De Sandwich Express weerbericht.
0: Zeer zeker eventjes kijken door het raam naar buiten. Is de bewolking een beetje weg? Gisteren was het een tijd bewolkt, hè? Dat was helemaal niet erg met het klussen, moeten we dan eerlijk erbij zeggen. Maar we krijgen toch wat zomerse tijd. En dat betekent ook vanmiddag zonnig, warmer. Een graadje of 27 zou het zomaar kunnen worden. Misschien 26 als het tegen zit met het zonnetje. Voor de rest allemaal blijft de wind rustig uit het noorden waaien. Kijken we eventjes verder. Vrijdag, trouwens het weekend door en zo verder, blijft het gewoon eigenlijk zoals het is. Er is een groot hoge drukgebied dat zorgt voor zon, heel veel zon en droog weer. De wind die blijft wel uit noordelijke richting waaien, dus we houden ook prettige nachten die dan nog te doen zijn. En de temperaturen zullen ook niet explosief gek gaan doen. Dat is het weerbericht voor de komende tijd en dat klinkt helemaal niet onplezierig.

0: we toch even. We gaan lekker sporten.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Je mag meedoen, maar het hoeft niet per se. Komende week staat de tennisvereniging De Oude Landen in het teken van internationaal en nationaal jeugdtennis. Het is dan de derde editie van het Tennis Europe Junior Tournament De Oude Landen Ridderkerk. Zeg dat nog eens een keertje. Het Tennis Europe Junior Tournament. Het gaat allemaal over jeugd natuurlijk. En dat zijn talenten, grote talenten uit Ridderkerk. Ze komen uit Europa en ook wel van buiten Europa. Bijzondere wedstrijden die er zijn. En dat betekent dan ook dat het interessant is om daar een blik te gaan werpen. Kan je kennis maken met de toekomstige toppers die je dan ooit eens op de televisie misschien wel gaat zien. Interesse om er als eerste bij te zijn. Lees het verhaal even terug bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. En dan ben je helemaal op de hoogte. Verpeer de pingeltje. We gaan even op de liefdestoer. Hoi. Dit is Roberto Giacchetti in de scooters. I had one thing on my mind. Making love. Do you like to make love? Some people call it sex. Do you remember your first time? I bet you do. This is what happened to

Een hele goede vraag om die te stellen. What was that? Het is wel bijzonder mooi weer als je jarig zou zijn op een dag als deze, vanzelfsprekend. En dat moet gevierd gaan worden. Als je jarig bent vandaag, voor mij wordt het alleen maar als je jarig voelt, van harte gefeliciteerd en maak een mooie dag van je dag. Je bent in gezelschap van onder andere Tom Hanks van de televisiefilmwereld. 70 is de man geworden inmiddels. Mark Elmond, die liedjeschrijver en zanger, is vandaag 69 jaar geworden. En Jim Kerr van de Simple Minds, de zanger, is vandaag 67 jaar geworden. Verder is jarig Geert-Jan Segers uit de politiek, die is 57 geworden. Jack White uit de rockmuziek is 51 geworden. En Jochem Uitenhagen, die van het schaatsen, ken je die nog? Die is vandaag ook alweer 50 geworden. Tot slot nog Tim Hofman, die kennen we al van de televisie en nog veel meer. Die is vandaag 38 jaar geworden. Een verjaardag nog niet genoemd, die wel belangrijk is om te noemen. Dat doen we dan ook bij deze. Dat is die van Journey Kaagman. We kennen haar van Earth and Fire. Ze is geboren in het jaar 1947. En dat betekent dat ze vandaag 79 jaar is geworden. Met recht hartelijke felicitaties. En voor iedereen die jarig is, Memories.

maandje. Volledig terug in de flower power tijd. Maar niets is dan toch minder waar. Dit is slechts een paar jaar oud. Het is van de Heavy Heavy. Die moet je eens opzoeken. De Heavy Heavy. Die hebben hele leuke plaatjes gemaakt. En dit was All of My Dreams. Dus van een paar jaar geleden. Tegen het eind van het programma doen we altijd eventjes terugblikken naar een top 40 van een aantal jaar geleden. En we komen dan vandaag terecht in de top 40 van vandaag in het jaar 1996 met 6 nieuwe binnenkomers. Op 37 nieuw The President of the United States of America met Peaches. Op 33 Limburg van Rowan Herzen. Op 23 met Superstip nieuw binnengekomen. Maar nu heb ik er een van Katja Scheurman. En op 20 Lullo van Jiske Vet. Met Superstip nieuw binnengekomen. En ook met Superstip helemaal op 16 Mysterious Girl van Peter Andre. En nog een paar andere figuren. Hebben één plaat overgeslagen. Klopt. En we onderaan nieuw binnengekomen op 38 Exposure. En Teddy Bear nieuw in de top 40 van vandaag in 1996. You know what I'm saying? What you saying, girl? This is your teddy bear who wants to start playing.

liedje. Ik was helemaal de weg kwijt. Het is ook geen Erasure, het is Exposure. Klinkt hetzelfde, maar totaal toch eigenlijk weer niet. Teddy Bear was dat uit de top 40 van vandaag in het jaar 1996. Met op 3 gestegen van 4 met Stip, zo ver weg van Guus Meeuwis en Vagant. Op 2 gestegen van 3 Fantasy World van Charlie Lonois. En op 1 blijven staan de Fugees met Killing Me Softly. En we gaan ze geen van drieën draaien. Goodbye. Maar eerst eventjes afscheid nemen van elkaar. Dit was hem weer, de sandwich voor vandaag. Voor de mensen die zitten te eten of straks gaan eten, die wensen we een extreem eet smakelijk. En als het er al in zit, dat het zakken mag. Morgen wordt het schip dat de Sandwich Express heet op koers gehouden door Ronald en stuurt ons dan het warme en zonnige weekend in. En hopelijk ben je er dan ook weer bij. Blijf bij ons, nog een gezellige donderdag namelijk op deze radio. Dus je mist niks als je gewoon het toestel aan laat staan. De plaat die wij gaan draaien, die is gestegen van 7 naar 5. Heeft daarom een stipnotering gekregen. Hij is van Bette Midler en To Deserve You. Ik wens je nog een extreem fijne donderdagmiddag. En graag tot de volgende. Boeien.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon, in het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer in de regio. Met name op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de Keteltunnel een kwartier vertraging. Komt omdat het een stuk verderop op de A16 nog druk is, omdat de A20 dicht is. Daar wordt gewerkt. Op de A16 staat dus file richting Breda. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein tot aan knooppunt Ridderkerk. 5 kilometer en 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431-777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook.

Goedendag luisteraars, welkom deze donderdagmiddag. Wat gaan we allemaal doen? Nou, ik heb heel veel lekkere informatie en muziek. En we begonnen met 10cc met Dreadlock Holiday. Nou, dat is zeker waar. Verder natuurlijk heel veel gezellige muziek. Onder andere ook nog Nederlandstalig. We hebben een dubbelaar rond 14:30, 15:30. Een spreuk van de dag rond 14:45, 15:45. We gaan nog even kijken of er wat werkzaamheden zijn ergens in de buurt. Op het spoor, weg, weet ik veel waar. En dat gaan we ook allemaal doen in 2 uurtjes. Riddermatinee tot 3 uur. Mijn naam is Caroline Veerman. En de volgende plaat die ik ga draaien. Ik ben niet zonder jou. Ik blijf bij jou. En dat is van Erik Meesie. En dan gaan we daarover terug naar de jaren 80. Hij was natuurlijk een zanger ook van Toontje Lager. Hier zingt hij. Zonder jou. Blijf bij ons tot 3 uur.

Roxette met It Must Have Been Love. Komende dinsdag organiseert Stichting Natuurbeheer Waalbos weer een natuuravondwandeling door het Waalbos. Tijdens de wandeling is er aandacht voor de natuur in deze tijd van het jaar. De zomer is volop gaande. Na de hitte en de regen zijn veel kruiden al uitgebloeid. De randzuilen zijn inmiddels uitgevlogen. De oeverzwaluwen zijn net aan hun tweede leg begonnen en zijn weer volop aanwezig. Ook ijsvogels en zwarte koppen zijn aan hun tweede broedronde begonnen. De bevers zijn af en toe te zien. Verder zijn 's avonds vleermuizen te zien en te horen met behulp van een beddetector. De wandeling start om 8 uur vanaf het parkeertrein bij Roslavel. Ingang naast de Waalweg. Er kunnen maximaal 20 deelnemers deelnemen. En deelname is gratis. Aanmelden kan via info@onswaalbos.nl. info@onswaalbos.nl. Goed, dat is mooi om te weten. Dan gaan we naar een film. Ja, naar de Harpo, naar de movie star.

Leuke plaat van Madonna. Borderline. Woonkompas zet de volgende stap met nieuwbouwproject Hollandse Kroon. Woonkompas heeft een nieuwe fase aangekondigd van de herontwikkeling van de Henegouwstraat en Hollandse Straat in Slikkeveer. Het plan voorziet de sloop van 162 verouderde portiekwoningen. Daarvoor in de plaats moeten ongeveer 250 moderne gelijkvloerse woonappartementen komen. Bestemd voor de sociaal en middelhuur. Daarmee komen er circa 90 woningen bij, waarmee Woonkompas wil bijdragen aan het vergroten van de aanbod van woningen. Volgens Woonkompas draait Hollandse Kroon meer dan alleen woningbouw. Onder het motto mooier, frisser, liever, Slikkeveer wordt ook weer ingezet op meer openbaar groen en aantrekkelijker openbare ruimtes. Om een nieuwe projectnaam zichtbaar te maken in de buurt heeft Woonkompas een bouwbord geplaatst. Meer informatie kunt u vinden op www.hollandsekroon.nl. www.hollandsekroon.nl.

0: Tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar.
1: Deze week is De Dubbelaar. Supertramp. We gaan twee platen van Supertramp draaien. Allereerst natuurlijk draai ik Give a Little Bit. En dan ga ik draaien School. Hier is de band Supertramp. En deze week is dat De Dubbelaar. Van het eerste uur op deze donderdagmiddag. 9 juli. Ja, 9 juli.

You're coming along. De Ridderkerkster Gerda Veerman zag in het tv-programma Vandaag Inside van SBS6 Eppo van Nespen tot Zevenaar een oproep doen in het kader van het initiatief Heel Nederland Zoekt. De directeur van Beeld en Geluid zoekt hiermee oude relieken. Nou, gaat er over struikelen. Van vroeger en verborgen mediaarchieven in de hoop dat mensen ze inleveren ter gelegenheid van het viering 75 jaar televisie. Afgelopen donderdag, dus vorige week, bezocht Gerda Veerman het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid om haar grollenbollen in te leveren die afkomstig waren bij Tita Tovenaar. Dit was een Nederlandse kindertelevisieserie die op werkdagen werd uitgezonden door de NOS van 1 oktober tot 1 juni. De hoofdrollen in de serie waren van Tita Tovenaar, Ton Lensink en zijn dochter Tika, Mariusha Lacunas. Daarnaast figureerde Constant Kwark, Grobelia, Tato Toveraap,

is ook schitterend. We gaan naar de spreuken van de dag. Magister gehackt om de leraar te plagen, krijg ik een 9 voor informatica. Magister gehackt om de leraar te plagen, krijg ik een 9 voor informatica. Ja, goed, mooi. Nieuw Finn. En ze gaan zingen. Better be home soon.

Het eerste uur is bijna voorbij. We gaan eruit met een plaat van Lionel Richie, 1983. Toen zat ik in een soort popcore en toen zongen we dit liedje. En hij zingt hello. Tot zo dadelijk na het nieuws van 2 uur.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet 2 Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de A16 maar dan richting Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 20 minuten oponthoud. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten extra reistijd. En tot slot op de N210 Schoonhoven richting Rotterdam, tussen de aansluiting met de N219 en de aansluiting met de A16 10 minuten vertraging door een kapotte auto. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Dirty Old Man. Ja, lekkere plaat. We gaan nog lekkere muziek draaien natuurlijk in de tweede uur van Ridder Matinee. En natuurlijk de tweede plaat is van VOF de Kunst.

vrijdag 17 juli, dan is de Kids Night. Dan is de piratenparty hier in het zwembad. De fakkel met de summer events natuurlijk die komende zomer zijn hier in Ridderkerk. Het is van 0 tot 12 jaar plus ouders. En het is in de fakkel op de Sportlaan en het kost €7,80. En het is morgen op vrijdagavond tussen 7 en 10 uur 's avonds. Komende maandag op 20 juli, dus over anderhalf week, is het goochelen in samenwerking met de bibliotheek aan Zet Bolnes en goochelaar Charlie Kramer. Het is van 9:30 tot 10:30 en van 11 tot 12 jaar. Het is van 7 tot 12 jaar, 11 tot 12 uur moet ik zeggen. De bibliotheek aan Zet Bolnes, Noordstraat 255A en de kosten zijn gratis. En nou, straks nog wat andere berichtjes, maar we hebben ook weer een lekkere plaat voor je klaarstaan. We gaan naar de 99 luchtballonnen.

Ook met de Facet Summer Events is er een levende strip maken. In samenwerking met Toby en Mark is er in fotografie. Dat is op maandag 20 juli tussen 10 en 10:15. Dat is in de loods hier in de Ridderkerk. De toegang is gratis en het is van 10 tot 10:15. Er is ook een Masterchef Duo Mexican Street Food Editie. Dat is van 11:30 tot 13:30 voor 8 tot 11 jaar. En van 14:30 tot 16:30 voor 12 tot 15 jaar. Dat is ook in de loods en dat kost €2. U kunt ook gaan midget golfen. Samenwerking met RMC The Whole Ridders. De Whole Ridders zitten op de Oosterparkweg hier in Ridderkerk. En dat is ook op maandag 20 juli tussen 1 en 14:45. En tussen 14:30 en 15:45. En dat is tussen de leeftijd 6 en 12 jaar. En dat kost €2. Straks nog de dubbelaar, dat is van de Dolly Dots. We hebben eerst nog een lekkere plaat van Fame. Oh, is wat anders geworden. Hij is veranderd.

0: Tim Finn, hè, was dit met, ja, hij is natuurlijk ook bekend als medeliedzanger. Hij heeft een tijdje gedaan met Crowded House, maar hij komt uit Split Ends. En ja, hij was even te horen. We gaan naar een heel rustig nummer. Ja, we gaan even nu een rustig nummer draaien. Straks gaan we weer wat meer up-tempo draaien. En dan gaan we ook nog naar de Dolly Dots als dubbelaar. Hier zijn de...
1: Tell me, said the elephant.
0: Van Kamal.

Wat een rustige plaat met de Elephant Song van Kamal. We gaan naar de dubbelaar en ik heb hem al klaarstaan. Dat zijn de Dolly Dots. En wie van de Dolly Dots gaan we draaien? Nou, dat gaan we nu vertellen. Dat is natuurlijk Love Me Just a Little Bit More. Maar daarvoor gaan we draaien Tell It All About Boys. En waarom gaan we die draaien? Nou, weet ik niet. Vind ik gewoon een leuk nummer. En volgend jaar dan komt er een musical van hun uit. Waarin ook volgens mij een van hun mee gaat spelen. Dus ik ben benieuwd. Ik ga zeker kijken. We gaan luisteren naar de Dolly Dots. Met de boys. En lekker swingend de dubbelaar in, hè. Met de zes dames. We gaan ervoor. En ze zingen nu. Gaan ze lekker beginnen met zingen.

De nummer 1 hit van de Dolly Dolls natuurlijk. Hè? De enige die ze hadden in Nederland. We gaan nog even wat aandacht besteden aan de Summer Events. De Lego Masters. Die zijn op dinsdag 21 juli. Van 9:30 tot 11. Van 11:30 tot 1. En van 14:30 tot 3 uur. Het is van 6 tot 12 jaar. En het is hier in de loods. Het kost €2. De Beweegkriebels XL plus Meet and Greet met Bing. Oh, gezellig. Van 10 tot 1 is het van 2 tot 6 jaar plus ouders. Het kost €2,50 en het is in Sporthal Drievliet. En de Voetbalchallenge plus Quiz. Je bent bij RVVH ook op die dinsdagmiddag tussen 1 en 3 uur. Tussen 8 en 12 jaar. En de kosten die zijn gratis. En dan kunt u gezellig gaan voetballen. Nou, dat is mooi om te weten. Liefde. Liefde doet wel eens af en toe zeer. Maar Naastraad zingt erover. Mooi nummer. Een echte oldtimer.

De Commodores met de Night Shift. En we hebben nog een spreuk van de dag. Laten we in de trein bij elkaar inchecken. Laten we in de trein bij elkaar inchecken. Mooi spreuk van de dag. Dan gaan we naar een mooie plaat. Don Mercedes, een oudje.

Wat een mooie plaat, hè? Don Mercedes. Woensdag 22 juli, dan is de Club Plus bij Trefpunt Oost in de Genezetstraat. Dat is van 10 tot 12 voor 6 tot 12 jaar. We hebben ook nog de Alles Kunnen Sporteditie van 11:30 tot 11:45 en van 12:30 tot 13:45. Dat is hier een sport aan de fakkel van 9 tot 12 jaar. En ontdekt de 3D-pen in samenwerking met de Bibliotheek AZ Bonnes aan de Noordstraat. Dat is op 1 tot 2 uur en 14:30 tot 14:30 voor 8 tot 12 jaar. En dat is ook op woensdag 22 juli.

King, You're My Heart, You're My Soul. Dat is het einde bijna van de Gidde Matinee. Deze donderdagmiddag, natuurlijk 9 juli. We hebben nog één plaatje te draaien. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze Gidde Matinee. En de plaat die ik ga draaien als laatste plaat is van Elton John en Kiki D. Don't go breaking my heart. Nou, dat doen we zeker niet. Volgende week ben ik weer met een nieuwe aflevering van Gidde Matinee op 16 juli. We gaan eruit met Elton John en Kiki D. En don't go breaking my heart. Tot ziens. Doeg, doeg.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorle. Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militaire attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat tussen Zoeterwoude-Dorp en knooppunt Ypenburg 12 kilometer file. De vertraging is 35 minuten. Is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein een kwartier oponthoud. En de andere kant op bij knooppunt Ridderkerk is de vertraging ook een kwartier. Komt door de afgesloten A20 Gouden Hoek van Holland. En daar staat ook file voor knooppunt Terbrechtseplein ook iets meer dan 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Ik zou vanavond 4-4-2 spelen. Dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
5: Onzin. Zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
4: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
5: Jawel.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv.
10: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag zien we het zonnetje voluit schijnen, want er is de hele dag weinig bewolking aanwezig. Hooguit dat er af en toe wat stapelwolkjes overtrekken. Het blijft dan ook droog. Dankzij een hoge drukgebied in de buurt van ons land staat er ook maar weinig wind, hooguit een zwak windje uit de noordelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar een zomerse 27 graden. Vanavond is het zonnig tot iets voor 10 uur. Komende nacht is het helder en bij een wegvallende wind zakt de temperatuur later in de nacht naar ongeveer 17 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De provincie Zuid-Holland moet stoppen met het afschieten van damherten in de Hoeksche Waard. In een rechtszaak die aangespannen was door twee dierenwelzijnsorganisaties blijkt dat het college van gedeputeerde staten van de provincie niet duidelijk heeft gemaakt waarom de damherten afgeschoten moeten worden. Volgens de provincie moet de populatie damherten teruggebracht worden naar nul omdat ze ernstige schade aan gewassen toebrengen. Ook zouden de dieren voor onveilige verkeerssituaties zorgen. De rechtbank in Den Haag vindt dat de provincie onvoldoende onderbouwd heeft dat de dieren daadwerkelijk schade veroorzaken en verwilderd zijn. En bij een eenzijdig ongeval aan het einde van de ochtend op Goeree-Overflakkee is een automobilist zwaar gewond geraakt. Het ongeluk was bij de Oudelandse Dijk en de Piersweg in het buitengebied bij Stad aan het Haringvliet. De automobilist reed daardoor een nog onbekende oorzaak tegen een boom. De traumahelikopter werd ingezet om snel medische hulp ter plaatse te hebben. Nadat de bestuurder uit zijn auto was gehaald, is hij met onbekend letsel en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En gewichtsdiscriminatie is een ernstig probleem op de arbeidsmarkt. Dat concludeert kennisinstituut Movisie, dat er onderzoek naar gedaan heeft. Mensen die fors aan de maat zijn, maken gemiddeld minder kans om aangenomen te worden. En als ze aangenomen worden, krijgen ze een lagere beoordeling en hebben ze minder promotiekansen dan mensen met een normaal gewicht. Ook worden dikke mensen op hun werk vaker gepest. En het afgelopen kwartaal werd bij NVM-makelaars een recordaantal van de circa 57.000 woningen te koop gezet. In het voorjaar staan meestal meer huizen te koop. Nu zijn het er nog meer doordat huurwoningen worden verkocht. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel een bod te moeten uitbrengen en dat de prijzen op de woningmarkt minder hard lopen. De NVM waarschuwt wel dat het effect tijdelijk is en dat er nog steeds te weinig huizen beschikbaar zijn voor de starters en senioren. Om dat probleem op te lossen moet er structureel meer worden bijgebouwd. Dan nog het weer. Vandaag, morgen en in het weekend zonnig en droog. Het wordt vandaag 25 tot 28 graden. Morgen nog een graadje warmer. En in het weekend zitten we weer rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk 40 minuten oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn inmiddels vrij. Op de A15 Europoort Rotterdam bij de afrit Brielen is de verdraging ook een half uur door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Daar is de rechte rijstrook dicht. Door de afsluiting van de A20 ook weer een lange file op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. Daar sta je 25 minuten vast. En op de N210 Schoonhoven-Rotterdam voor de aansluiting met de A16 daardoor ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Tijdens Bouwstad in Ridderkerk bouwen kinderen van 6 tot en met 12 jaar een week lang aan hun eigen houten huis. In dit gezellige timmerdorp wordt volop getimmerd, gezaagd en geschilderd. Bouwstad is vanaf 20 juli aan de Rijenweg in Slikkeveer. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren. Ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer heel druk in de regio. Onder andere op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Roelevarensveen en Knooppunt Ketelplein is de vertraging 40 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knooppunt Ridderkerk en Knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging. Beide files worden veroorzaakt door de afsluiting van de A20 bij het Terbrechtseplein richting Hoek van Holland. Verder file op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar een kwartier vertraging. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij de afrit Brielen is de vertraging ook 40 minuten. Dat heeft te maken met een eerder ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag zien we het zonnetje voluit schijnen, want er is de hele dag weinig bewolking aanwezig. Hooguit dat er af en toe wat stapelwolkjes overtrekken. Het blijft dan ook droog. Dankzij een hoge drukgebied in de buurt van ons land staat er ook maar weinig wind, hooguit een zwak windje uit de noordelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar een zomerse 27 graden. Vanavond is het zonnig tot iets voor 10 uur. Komende nacht is het helder en bij een wegvallende wind zakt de temperatuur later in de nacht naar ongeveer 17 graden.
2: Ben je kwijt? Ik ben je kwijt.

0: Iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De provincie Zuid-Holland moet stoppen met het afschieten van damherten in de Hoeksche Waard. In een rechtszaak die aangespannen was door twee dierenwelzijnsorganisaties blijkt dat het College van Gedeputeerde Staten van de provincie niet duidelijk heeft gemaakt waarom de damherten afgeschoten moeten worden. Volgens de provincie moet de populatie damherten teruggebracht worden naar nul, omdat ze ernstige schade aan gewassen toebrengen. Ook zouden de dieren voor onveilige verkeerssituaties zorgen. De rechtbank in Den Haag vindt dat de provincie onvoldoende onderbouwd heeft dat de dieren daadwerkelijk schade veroorzaken en verwilderd zijn. En bij een eenzijdig ongeval aan het einde van de ochtend op Goeree-Overflakkee is een automobilist zwaar gewond geraakt. Het ongeluk was bij de Oudelandse Dijk en de Piersweg in het buitengebied bij Stad aan het Haringvliet. De automobilist reed daardoor een nog onbekende oorzaak tegen een boom. De traumahelikopter werd ingezet om snel medische hulp ter plaatse te hebben. Nadat de bestuurder uit zijn auto was gehaald, is hij met onbekend letsel en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En gewichtsdiscriminatie is een ernstig probleem op de arbeidsmarkt. Dat concludeert kennisinstituut Movisie, dat er onderzoek naar gedaan heeft. Mensen die fors aan de maat zijn, maken gemiddeld minder kans om aangenomen te worden. En als ze aangenomen worden, krijgen ze een lagere beoordeling en hebben ze minder promotiekansen dan mensen met een normaal gewicht. Ook worden dikke mensen op hun werk vaker gepest. En het afgelopen kwartaal werd bij NVM-makelaars een recordaantal van de circa 57.000 woningen te koop gezet. In het voorjaar staan meestal meer huizen te koop. Nu zijn het er nog meer doordat huurwoningen worden verkocht. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel een bod te moeten uitbrengen en dat de prijzen op de woningmarkt minder hard lopen. De NVM waarschuwt wel dat het effect tijdelijk is en dat er nog steeds te weinig huizen beschikbaar zijn voor de starters en senioren. Om dat probleem op te lossen moet er structureel meer worden bijgebouwd. Dan nog het weer. Vandaag, morgen en in het weekend zonnig en droog. Het wordt vandaag 25 tot 28 graden. Morgen nog een graadje warmer. En in het weekend zitten we weer rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio, onder andere op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein is de vertraging een uur. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrikje de Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein ook 3 kwartier oponthoud. Komt door de afgesloten A20. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is het ook bijzonder druk. Tussen Driebergen en Woerden 21 kilometer langzaam rijdend verkeer kost je een half uur. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En ook een kwartier op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar Centrum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Tijdens Bouwstad in Ridderkerk bouwen kinderen van 6 tot en met 12 jaar een week lang aan hun eigen houten huis. In dit gezellige timmerdorp wordt volop getimmerd, gezaagd en geschilderd. Bouwstad is vanaf 20 juli aan de Rijenweg in Slikkeveer.

0: zomaar. 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er 150 kilometer file. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en knooppunt Prins Klausplein 35 minuten oponthoud door een ongeluk. Zijn er 2 rijstroken dicht. Ook op de A4 verderop bij knooppunt Ketelplein ook nog ruim 20 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Harmelen een half uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrikje door Ambacht en knooppunt Terbrugseplein ruim 3 kwartier oponthoud door de afgesloten A20. De andere kant op is het trouwens ook druk tussen knooppunt Terbrugseplein en knooppunt Ridderkerk ook een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: De Sandwich Express met Aad Hogendijk.

van George Michael, een slechte dag, maar niets is minder waar. Dit was Gary Barlow. Niks te George aan, dus eigenlijk. Forever Love, van ongeveer een Steve van 2 jaar geleden. Goedemiddag allemaal.

Is jouw dagelijkse feesten herkenning in ieder geval wel op werkdagen. Gezellig dat je er weer bij bent. Het is lekker weer en dat betekent dat we goed kunnen gaan keten met gezellige muziek, een beetje nieuwsberichten en eten, want we hebben honger. Als je zit te eten of straks gaat eten, een extreem eetsmakelijk gewenst. Ik ben benieuwd, zoals altijd, wat er op het bammetje zit. Misschien wel gewoon lekker iets van jam of hagelslag.

0: zou graag mee willen zingen met Chef Special. Het gaat over miracles. Soms gebeuren ze. Miracles gebeuren, maar niet in Ridderkerk, vrees ik. Ik zal even uitleggen waar het allemaal over gaat.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Waar gaat het allemaal over? Nou, de miracles. We lezen bij ons op rtvridderkerk.nl bericht over de geplande start van de nieuwe Airnet lijn 146. Die is met minimaal een jaar uitgesteld. Dan ga je dan al met je wonderen. De vervoersautoriteit van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag heeft dat besloten tijdens de openbare vergadering van gisteren. Eens eventjes kijken. Problemen en toestandjes. Daarom blijft het allemaal even zoals het was. Er zijn ook allemaal dingen met de lijn 144 wat allemaal aangepast moet worden. En eigenlijk nogal met veel meer dingen. Lijn 187 wordt bij wijze van proef wel verlengd. Maar vastgestelde stukken blijkt dat niet dat een eerder voorgestelde verbetering van lijn 144 doorgaat. Het oorspronkelijke voorstel zou ook deze lijn in de avonduren en op zondag doorrijden naar het Rivendiet om de bereikbaarheid van de wijken te verbeteren. Maar dat zien we dus niet terug in het definitieve vervoersplan van volgend jaar. Dan gaan we weer de ellende in. Dat gaat weer een rel geven in Ridderkerk, denk ik zo. Het hele bericht lees je op de app van RTV Ridderkerk of de website. Monster. Put me on a pedestal and tell me I'm the best. Zo lelijk wil ik toch ook niet?

0: nog even. We gaan lekker sporten.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Je mag meedoen, maar het hoeft niet per se. Komende week staat de tennisvereniging De Oude Landen in het teken van internationaal en nationaal jeugdtennis. Het is dan de derde editie van het Tennis Europe Junior Tournament De Oude Landen Ridderkerk. Zeg dat nog eens een keertje. Het Tennis Europe Junior Tournament. Het gaat allemaal over jeugd natuurlijk. En dat zijn talenten, grote talenten uit Ridderkerk. Ze komen uit Europa en ook wel van buiten Europa. Bijzondere wedstrijden die er zijn. En dat betekent dan ook dat het interessant is om daar een blik te gaan werpen. Kan je kennis maken met de toekomstige toppers die je dan ooit eens op de televisie misschien wel gaat zien. Interesse om er als eerste bij te zijn. Lees het verhaal even terug bij de collega's van De Combinatie Ridderkerk. En dan ben je helemaal op de hoogte. Verpeer dit pingeltje. We gaan even op de liefdestoer. Hoi. Dit is de Roberto Giacchetti in de scooters.
2: Making love. Do you like to make love? Some people call it sex. Do you remember your first time? I bet you do. This is what happened.

Een hele goede vraag om die te stellen. What was that? Het is wel bijzonder mooi weer als je jarig zou zijn op een dag als deze, vanzelfsprekend. En dat moet gevierd gaan worden. Als je jarig bent vandaag, voor mij wordt het alleen maar als je jarig voelt, van harte gefeliciteerd en maak een mooie dag van je dag. Ik ben in gezelschap van onder andere Tom Hanks van de televisiefilmwereld. 70 is de man geworden inmiddels. Mark Elmond, die liedjeschrijver en zanger, is vandaag 69 jaar geworden. En Jim Kerr van de Simple Minds, de zanger, is vandaag 67 jaar geworden. Verder is jarig Geert-Jan Segers uit de politiek, die is 57 geworden. Jack White uit de rockmuziek is 51 geworden. En Jochem Uitenhagen, die van het schaatsen, ken je die nog? Die is vandaag ook alweer 50 geworden. Tot slot nog Tim Hofman, die kennen we al van de televisie en nog veel meer. Die is vandaag 38 jaar geworden. Een verjaardag nog niet genoemd, die wel belangrijk is om te noemen. Dat doen we dan ook bij deze. Dat is die van Journey Kaagman. We kennen haar van Earth and Fire. Ze is geboren in het jaar 1947. En dat betekent dat ze vandaag 79 jaar is geworden. Met recht hartelijke felicitaties. En voor iedereen die jarig is, Memories.

tijdje volledig terug in de flower power tijd, maar niets is dan toch minder waar. Dit is slechts een paar jaar oud. Het is van de Heavy Heavy, die moet je eens opzoeken. De Heavy Heavy, die hebben hele leuke plaatjes gemaakt. En dit was All of My Dreams, dus van een paar jaar geleden. Tegen het eind van het programma doen we altijd eventjes terugblikken naar een top 40 van een aantal jaar geleden. En we komen dan vandaag terecht in de top 40 van vandaag in het jaar 1996 met 6 nieuwe binnenkomers. Op 37 nieuw The President of the United States of America met Peaches. Op 33 Limburg van Rowan Herzen. Op 23 met Superstip nieuw binnengekomen. Maar nu heb ik erin van Katja Scheurman. En op 20 Lullo van Jiske Vet. Met Superstip nieuw binnengekomen. En ook met Superstip helemaal op 16 Mysterious Girl van Peter Andre. En nog een paar andere figuren. Hebben we één plaat overgeslagen. Klopt. We hebben onderaan nieuw binnengekomen op 38 Exposure. En Teddy Bear nieuw in de top 40 van vandaag in 1996. You know what I'm saying? What you saying, girl? This is your teddy bear who wants to start playing. Oh, girl. Yeah. And this is how it should be doing.

plaat voor Erasure. Ik was helemaal de weg kwijt. Het is ook geen Erasure, het is Exposure. Klinkt hetzelfde, maar totaal toch eigenlijk ook niet. Teddy Bear was dat uit de top 40 van vandaag in het jaar 1996. Met op 3 gestegen van 4 met Stip, zo ver weg van Guus Meeuwis en Vagant. Op 2 gestegen van 3 Fantasy World van Charlie Lonois. En op 1 blijven staan de Fugees met Killing Me Softly. En we gaan ze geen van drieën draaien. Goodbye. Maar eerst eventjes afscheid nemen van elkaar. Dit was hem weer, de sandwich voor vandaag. Voor de mensen die zitten te eten of straks gaan eten. Die wensen we een extreem eet smakelijk. En als het er alweer in zit, dat het zakken mag. Morgen wordt het schip dat de Sandwich Express heet op koers gehouden door Ronald. En stuurt ons van het warme en zonnige weekend in. En hopelijk ben je er dan ook weer bij. Blijf bij ons, nog een gezellige donderdag namelijk op deze radio. Dus je mist niks als je gewoon het toestel aan laat staan. De plaat die wij gaan draaien, die is gestegen van 7 naar 5. Heeft daarom een stipnotering gekregen. Hij is van Bette Midler en To Deserve You. Ik wens je nog een extreem fijne donderdagmiddag. En graag tot de volgende. Boeien.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog altijd heel druk in de regio. Onder andere op de A4 nog een lange file van Amsterdam naar Den Haag. Bij knooppunt Hoflied 20 minuten vertraging. Verderop tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid ook een half uur. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Nieuwerbrug een uur op onthoud. De rechterrijstrook is daar dicht. Daar ligt brandstof op het wegdek. Gaat waarschijnlijk nog tot 8 uur duren om dat allemaal weg te krijgen. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein ongeveer 50 minuten vertraging door de afgesloten A20. De andere kant op is het ook druk op de A16 richting het zuiden tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 20 minuten vertraging. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlimmerkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
7: Jouw radio.
8: Goedenavond.
7: Radio Ridderkerk op donderdag.
8: Radio Ridderkerk.

0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ridderkerk Top 15 met Frank van Kralingen. De hits van morgen, vandaag bij ons.
1: Dit is de Ridderkerk Top 15.
0: Nieuw in de Ridderkerk Top 15.
2: Nummer 15.

0: De nieuwste muziek hoor je hier bij Radio Ridderkerk. Luister daarom zeker ook naar de Radio Ridderkerk Top 15. Iedere donderdag om 6 uur.
1: Dit is Radio Ridderkerk,
2: nummer 9.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af na een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog zo'n 50 kilometer file in de regio. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelevaansveen is de vertraging een kwartier door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. Veel vertraging ook nog op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Houten en Nieuwerbrug. Daar sta je een half uur in de file. Er ligt brandstof op het wegdek. De rechte rijstrook is dicht. En door de afgesloten A20 is het ook heel druk op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein ook ruim een half uur oponthoud. De N206 Heemstede-Zoetermeer is dicht bij Katwijk aan Zee door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op?

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Esther's Middle of the Rook. Een programma met swingende, romantische en tijdloze muziek waarvan je gegarandeerd in een vrolijke moed raakt. Luister, zing of dans mee iedere maandagochtend van 11 tot 12 op RTV Ridderkerk. Presentatie Esther Rook.

0: 98.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht Den Haag staat bij Nieuwerbrug 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. De rechte rijstrook is dicht, er ligt brandstof op het wegdek. En verder is de N206 Heemstede-Zoetermeer dicht bij Katwijk aan Zee door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: Op Radio Ridderkerk verwacht u, ik ben Henk Westbroek trouwens, Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
11: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenboer.

Het is donderdagavond, even na de klok van 8. Tijd voor Blues bij Radio Ridderkerk. Dat betekent weer een uur lang Blues in het programma Bluesy. Mijn naam is Nico Bravenboer. Ja, vanavond weer vanuit Studio 3. En dat betekent dat ik zelf de knopjes en de schijfjes mag bedienen. Misschien dat we volgende week een band hebben, maar dat hoor je vanzelf. Ik weet het nog steeds niet. In ieder geval vanavond muziek vanaf cd's. Ik begin met het nieuwe album van Jovin Webb, getiteld Son of a Sinner. Pray for me, ik zou zeggen, veel plezier bij Bluesy.

laten we tot aan het einde uitdraaien, uiteraard. Pray for me, en dat was Jovin Webb van zijn nieuwste album, Son of a Sinner. Het nieuwe album van Duke Robbler en zijn All-Star Band draagt de titel Blast Off. En ik ga het avond draaien, Feel Me Care.

nog wel een beetje een apart nummer, vind ik het. Never Love Again van Big Dave en Dirt. De Dutch Band, wat het gelijknamige album, een titeloos album. Een nieuw album, Jason Ritchie en The Bad Kind, draagt de titel 13 Hours. En ik heb er al verschillende nummers van gedraaid. Ook vandaag staat hij weer op mijn lijstje. Long Twisted Night, Jason Ritchie en The Bad Kind.

Jason Richie en de Better Kind met Long Twisted Night van het album, een nieuw album, 13 Euros Hour. Uit Oostenrijk komen ze, de Bedrock Blues Band. Hun album draagt de titel Shadows en ik ga draaien Code for Rock'n'Roll.

een sterk Chuck Berry gehalte. De Bedrock Blues Band met call voor rock'n'roll van hun nieuwe album Shadows. Christine Cross, zij is een Australische gitarist, zangeres, en behoorlijk in de pittige sector wel te verstaan. Haar album The Best of Bottleneck heb ik weer meegebracht en we gaan luisteren naar Like We Need To.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

was het A Little Head met Chicago Breakdown van het album Rocking Disjointed Tonight. En ja, Little Head, ik noem ze toch nog even, ik haal even het hoesje erbij, ik noem ze toch nog even op. Michiel Meijers, zangharmonica, Willem van Dulmen op de gitaar en achtergrondzang. En Paul de Stichter op de drums en achtergrondzang. Dat is nog steeds de bezetting van deze fijne band Little Head. Rocking Disjointed Tonight in het... Het album is geproduceerd door niemand minder dan Lil Victor. Hun allernieuwste album dus. Ga verder met Don Martin de eer. Sorry. Zijn album Buried in the Hole is al een enige tijd uit. Dus we kijken uit naar een nieuw album van hem. Maar voorlopig nog met dit album moeten we doen. Ik vind wel een van de mooiste nummers hierop staan. Belfast Blues. Don Martin.

prachtig nummertje toch? Don Martin, Belfast Blues van zijn album Murdered in the Hill. Ze stonden enkele jaren geleden op het Bluesy Blues Festival hier in Ridderkerk in de Fakkel. Ze komen uit Frankrijk, Cecilia en de Candy Kings en een beetje rock'n'roll. Een blues, eigenlijk een beetje van alles wat door elkaar. Maar het laatst verschenen album kwam toen ook uit. Ik heb er toen ook vragen gekregen, Parisien Mambo. En ik ga het even draaien bij DC. Cecilia.

Cecilia in de Candy Kings van het album Parisian Mambo met By the Sea. Ja, zij stonden de allerlaatste, of de laatste keer dat het Blues Blues Festival was in de Fakkel. Ook op het podium Ralf de Jong en Hans van Lier. En zij speelden ook nummers van het album Brainmoed, dat nu in de CD-speler ligt. Ik ga draaien Preaching the Blues, een nummer geschreven door niemand minder dan Robert Johnson, dit keer in de uitvoering van Ralf de Jong en Hans van Lier Band.

blijft een lekkere uitvoering van het nummertje Preaching the Blues van Robert Johnson. Een uitvoering van Ralph de Jong en de Hans van Lier Band te vinden op het album Brainmoot dat uitkwam. De eerste keer dat ze op het Bluesje Blues Festival, toen nog het Bluesje Rock Festival, toen ook nog in De Goot uitgebracht hebben en ook toen nog gespeeld hebben. De laatste keer, ja, dus de derde keer geloof ik, dat Ralph de Jong op het podium stond bij het Bluesje Blues Festival. En dit is ook nooit tegengevallen ook trouwens. Ga verder met Shailene Band. Van hun nieuwste album draagt de titel Chapter 3. En ik ga draaien Carry On. MUZIEK

Ja, bye bye, dat dacht ik ook te zeggen. Maar ik red het net niet met het nummertje tot aan het eind van de klok van 9 uur. Dus we hebben nog een nummertje in petto en ik draai er dan nog eentje van. Ja, gewoon nog eentje van Littlehead. Waarom ik eigenlijk niet. Rhythm Rocking Boogie staat klaar. En ja, je hoort juist natuurlijk Sean Primer en Friends van hun nieuwste album Tribute to the Racers Lounge met Mary's Song. Mary's Song. En na het nieuws en de reclame is het tijd voor Bob te breien met zijn beker. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Ik ben er aanstaande zaterdag weer, maar dan van 6 tot 8 uur. Mijn naam is Dieke Bravenboer. Bedankt voor het luisteren. Tot Bluesy dagen. Ik zei het al, we gaan eruit met Littlehead. Met Rhythm Rocking Boogie.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

De B-kant. Donderdag 9 juli 2026, 9 uur geweest, tijd voor de B-kant. Ik ben nog steeds Bob ten Breeje. En we gaan deze uitzending beginnen met wat gouden ouwe. En dan in een nieuwe jas, Balls to the Wall van Accept. Ja, een van hun beste, grootste, bekendste nummers toch wel. De band Accept is al heel oud, daarom brengen zij een compilatie uit op 4 september. Teutonic Titans 1976 en 2026. En daarbij hebben ze alle oude nummers zo'n beetje een re-recording gegeven met een hoop gastartiesten. En deze Balls to the Wall is origineel uit 1983 van het gelijknamige album. Maar nu wordt het gezongen door niemand minder dan Rob Halford van Judas Priest. En ook nog gitarist Matthias Japs van Scorpions doet mee. Rex Brown van Pantera en Jason Bolt van Bullet for My Valentine. Dus gaan we eens even lekker met je zak tegen de muur staan voor deze nieuwe versie van Balls to the Wall.

Left to Die is een band die oud materiaal van Death and Mantis opnieuw inspeelt als eerbetoon. En op 17 juli komt het album Initium Mortis uit. En zojuist hoorde je het lied Legion of Doom. Dat is origineel van Mantas uit 1984, een demo. Ja, dat Mantas was dus ook de voorloper van Death met Chuck Schuldiner, die helaas veel te jong is overleden natuurlijk en nog steeds zeer populair is. We gaan verder met Arising Rebellion. Gewoon lekker uit Nederland. Een beetje groove metal om het zo maar te noemen. Er is een nieuwe single verschenen. Vorig jaar hadden ze nog een album This World Is Dying, maar nu de nieuwe single Death Trap.

Duitse band Grey zal begin volgend jaar een nieuw album gaan uitbrengen, The Tyranny of Expectations. En daarvan is dit alvast een voorproefje, Frozen Dystopia. Ja, we hoeven niet zo lang te wachten op het nieuwe album van Devil Driver, want dat verschijnt morgen. Deze band is natuurlijk van Des Favara, die bij Cold Chamber zat. En toen die band even uit elkaar viel, ging die lekker met Devil Driver verder. Morgen komt het album Strike and Kill uit en dit is het titellied.

Op 2 oktober verschijnt het nieuwe album van de Finse band Breimir. En deze band heeft een zanger. Ja, dat hoorde je wel, dat er iemand aan het zingen was. Victor Gulliksen. En de beste man maakt ook nog geluiden. Hij is sounddesigner voor film en tv. Dus hij weet wel hoe hij een sfeer neer moet zetten. Dat kwam ook duidelijk terug in dit lied. En What We Leave Behind was het titellied van het album. Ja, over sfeer gesproken. De volgende band die zal er ook wel wat van kunnen. De band Mora. Dus ja, de ene die denkt van, oh, wat een teringherrie. En de andere zegt weer, van Mora. Dus The Beast Called Ego, om er even serieus verder te gaan. Niet dat het net zo leuk was, maar goed. 6 november komt het album uit. En er is weer een nieuwe single van verschenen. Left Hand of Darkness.

wat folk metal uit Noorwegen van de band Gate. Met het lied Oscors Rea. Ja, een lied over het wilde heer. Als je een beetje Witcher-speler bent, dan weet je wel wat er in deel 3 allemaal gebeurt en zo. Met de Wild Hunt en dat soort zaken. Op 25 september komt hun album Sigil uit. We gaan verder met

wat zuidelijke groove metal uit Zweden nog wel. Van Methane. Dat is, het album Demolate komt op 30 september uit. En wat gaan zij dan nu als eerste ons mee laten verblijden? Een voorproefje en dat soort zaken. 360 Degrees of Destruction. Dus het houdt mij niet op met deze herrie.

Het Amerikaanse Devil Master schotelt ons een heerlijk ouderwets videoclipje voor. Het eruit ziet als een videoband die lichtelijk aan het vergaan is. Met hun nieuwe single You Worms Vain Delusions. Ja, een beetje black metal punk-achtig iets. En het album Bloody Dreams, dat zal op 4 september gaan uitkomen. Ja, we gaan eens even wat rustiger aan doen. Waarom ook niet? Bülent Ceylan, Duitse komiek met de Turkse vader, die heeft een album op 11 september uit, zijn nieuwe, BLNT, oftewel gewoon zijn naam en dan zonder die klinkers. En daarop staan wat gastartiesten. En zo hebben we hier Doro Pesch. En zij doet mee met zijn nieuwe single Wolfsherz.

De prachtige nieuwe single van Xandria. Op 7 augustus komt het album Eclipse uit. En dit was Noordstar. Ik heb nog één lied voor je en dat is ook wel bijzonder. Het eerste akoestische lied van Amon Amart, de Viking death metal band. Het heet Uphaf en dat betekent in het oude Noords begin. Tot zover de B-kant, tot een volgende keer. Dag.

105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio.

0: Ridderkerk. Het is nu 10:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
0: U kunt nu luisteren naar de Story of Classic. Een story of uit de archieven van Radio Ridderkerk.

0: The Story Of. Een muzikaal verhaal van een artiest of groep met Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van de Oever.
1: Met dit keer Spaanse artiesten in de Nederlandse top 40 in de jaren 70, deel 2. En we behandelen de periode 1973 tot en met 1979. En we beginnen dit uur met Mosedales Eres Tú.

0: Eres Tu van Mosje Dadens. Een derde plaats in de Nederlandse hitparade in 1973. En ook een achtste plaats in België. 15 in Duitsland. En ook nog zelfs een negende plaats in de Amerikaanse hitparade. Ja, van harte welkom in deze speciale aflevering van de Story Of. Normaal doen we één artiest, maar in de zomermaanden vindt het ook wel eens tijd om iets anders. En dan doen we twee weken achter elkaar de Spaanse special. Vorige week hebben we deel 1 gehad en nu deel 2. En we gaan Roel verder in het jaar 1973, want daar waren we vorige week blijven hangen. Ja, en kunnen we iets vertellen over deze Spaanse groep, deze Mosje Dadens met Eres Tu? Het was duidelijk misschien ook een one-hit wonder, hè, deze groep.
1: Ja, ze was natuurlijk bekend door het Songfestival in 1973. Toen ja. Ze nummer 2 op dat festival.
0: Ja.
1: Annemarie Davids werd nummer 1.
0: Ja.
1: En Huldy dan nummer 2. Ja, en het is mooi nummer natuurlijk.
0: Ja.
1: Eres Tu. En het werd zeer, zeer bekend. En nog steeds zingen iedereen het mee. Want het is een heel, heel leuk wijsje.
0: Ja, heel leuk wijsje. Maar het viel niet mee om een opvolger te komen in elkaar. In deze,
1: nee, niet voor Europa. Misschien voor Spanje. Dat weet ik dan verder niet.
0: Maar jij had ook nog iets anders. Dacht ik dat je zegt, waarschijnlijk is het ook plagiaat gepleegd met dit nummer.
1: Ja, dat is... ik heb dat... wel opgezocht. Ik heb het daar niet bij, maar het is gewoon ook een songfestival nummer uit de jaren 60. En ik weet niet welk land dat was.
0: Nee, maar daar hebben ze een beetje heel goed aan gekeken en geluisterd vooral.
1: Als je dat even in de boeken of op internet kijkt, dan lijkt dat er sprekend op.
0: Oké, nou ja. Dus ja.
1: En ik had nog wat. Amerika was het nummer 9, maar toen had het een Engelse versie.
0: Oké.
1: En het nummer heette Touch the Wind.
0: Oké, dat is, dus nou ja, dat is wel logisch
1: niet,
0: natuurlijk. Nee, Spaans is een beetje moeilijk in Amerika natuurlijk. Maar ja, we gaan naar een volgende groep, ook nog in 1973, en Los Angeles en La Malagueña. Ik denk dat dit nummer heel vaak is uitgevoerd in allerlei mogelijke uitvoeringen.
1: Dat wel, het is zeer, zeer bekend. En ik denk dat het voor Nederland of voor die groep zelf ja, ook een eendags of een one-hit wonder is. Dan,
0: ja. Ja, met een goud-oud nummer al. Zo in
1: want ik begreep, de leden van de band die waren in Den Haag, speelden ze bij in een winkelcentrum.
0: Ja.
1: En daar kwam Hans... Vermeulen van de Senico's,
0: ja.
1: die zag ze spelen. En die zei, nou, die vond het eigenlijk het melodietje wel leuk, want het is natuurlijk een bekende melodie.
0: Ja.
1: En die heeft ze mee de studio ingenomen. Want de begeleiding, de muzikale begeleiding is van de Senico's.
0: Ja, dat is natuurlijk wel heel apart gesteld.
1: Ja.
0: Maar dit is dan die Los Angeles.

0: uit het jaar 1973, La Malagueña. Een derde plaats in de Nederlandse hitparade en nog een 11e plaats in de Belgische hitparade. Ja, en Roel, jij had nog een paar andere versies gevonden van dit nummer. Ik dacht van, zelfs een Nederlandstalige had je nog gevonden, van Toby Rix, dacht ik.
1: Ja, ik denk dat de meeste mensen deze uitvoering kennen van in de jaren 50 van het trio Los Paraguayos.
0: Ja.
1: En Toby Rix, ook wel bekend, de man met de toeters en de flessen, geloof ik, wat hij allemaal had.
0: Ja, die had heel kerst met allerlei bijzondere dingen.
1: Ja, een Nederlands vertaling gemaakt en toen heette dat Malavent. Ja.
0: Ja, dat kan.
1: In plaats van Malakenja.
0: Ja, ja dus. Oké, ja. Maar we gaan nu naar ook nog een ander nummer uit 73. Ja, en dat is de groep Santa Barbara met Charlie.

0: was dat prachtige Charlie van de Spaanse groep Santa Barbara. Ja, en het nummer deed het bijzonder goed in de Nederlandse hitparade. Een 8e plaats, ook 22 in België en zelfs een 5e plaats in de Duitse hitparade. Ja, dit is echt schitterende Spaanse muziek als je dit hoort, Roel.
1: Ja, ik vind het ook. En,
0: heerlijke zonnige klanken.
1: De fout over te tellen, want ze waren iets eerder dan George Baker Selection.
0: Ja.
1: Want dit nummer gaat ook over een duif.
0: Oh, dus
1: maar dan een gewonde duif. Zijn vleugel was gebroken en die lag op straat.
0: En dat je daar zo'n prachtig nummer over kan maken.
1: En die duif heet Lia Mamba, oftewel Charlie.
0: Ja.
1: En er stond 3 weken nummer 1 in Spanje. Ja. En er is ook nog goed gescoord.
0: Maar het is wel opvallend dat dit ook weer zo'n voorbeeld is. Ze scoren met 1 hit in Nederland, in België en ook nog in Duitsland. En daarna is het helemaal afgelopen met deze band.
1: Ja, dat hangt misschien van de platenmaatschappij af. Want ja, een opvolger moet uitgebracht worden. Als dat natuurlijk niet uitgebracht wordt.
0: Ja.
1: Ja, dan komt je ook niet in de tipperaden.
0: Maar jij hebt ook al, mensen gaan naar Spanje op vakantie in de jaren 70. En die horen zo'n nummer en die denken, ja, toch wel leuk om te kopen.
1: Ja, maar, ik denk dat ook meespeelt.
0: Ja, en dan de opvolger is dat wat minder.
1: Want ik wil zeggen, het zijn niet allemaal gelijk vakantiehits hoor.
0: Nee.
1: Dus. Maar ja, het is wel weer ervoor. Ik bedoel, we hebben toch goed uitgekozen om deze periode de Spaanse artiesten te behandelen. Want het is behoorlijk warm van de week.
0: Ja. Maar het volgende nummer op de lijst, ja, dat heeft ook weer met de zeezenders te maken. Die houden we hier altijd erg hoog. Mi Amigo racht op de zee toen nog in 1974. En die had ook zijn eigen treiter alarmschijf of troetelschijf. Maar Mi Amigo's lieveling... Die koos dit keer voor Tony en Los Santos.
1: En dit is echt Spaanse muziek dan, hè? Dat hoor je wel als hem dadelijk draaide. Dan
0: gaan we eerst even naar luisteren. En dan gaan we straks nog iets over zeggen. Mi Amigos Lieveling.

0: Trico Tricotra van Tony de los Santos. Het enige wat ik eigenlijk heb kunnen vinden ervan, dat ze in 1974 in Nederland een televisieoptreden hebben gedaan. Misschien dat het meegespeeld heeft dat het een hit werd. En Mie en Mico's lieveling. Dus ja, dan houdt het eigenlijk mee op. Een klein hitje, ook weer een zo'n eendags vlieg.
1: Ja.
0: Verder nooit niks meer van gehoord, dat daar niet in Nederland, of ja, misschien wel van gehoord, maar nooit meer hit gehad of in de tipperaden. Dus ja, dan houdt het gauw over, Kees.
1: Ja, ja. Wat heb jij op de volgende op de playlist gezet? Want we zaten nu in het jaar 1974 en we gaan nu naar 1975. Ja, ja, dat is Mie en Mico's lieveling tot 29ste in de top 40. En deze wordt dan alarmschijf. Ik denk dat jij ze speciaal allemaal uitgekozen hebt om lievelingen en alarmschijven. En dat
0: ja, dat, het zijn natuurlijk de Spaanse artiesten. Ja, en als die een vermelding krijgen van een bepaalde schijf. Ja, en meer hebben ze ook niet uitgebracht. Dus ik heb moeilijk kiezen, zegt. Die doe ik niet.
1: Nee, je moet ook bepaalde nummers die je leuk vindt. En dan
0: De enige waar je wat heb kunnen kiezen was Julio Iglesias. Want die hebben natuurlijk verschijnende hits gehad in de jaren 70.
1: Ja.
0: Maar dit zijn echt eendags vliegen. En het is leuk om die dan te draaien. Want je kan er ook geen special van maken.
1: Nee, want
0: we doen een uur lang. Want ik heb er zelf ook verder niks van. Het is net die hits en de singletje heb je dan. En daar moet je mee doen.
1: Ja. Ja, we gaan nu naar dit nummer toe, dan Luis José Luis Perez en J.T. Vaz, of ja, uit 1975.

0: Hij doet er vast uit de 75 alarmschijf. En hij kwam niet hoger als een 26e plaats. Dan zou je denken natuurlijk dat dit is een zeer kleine naam. Eén klein hitje in de Nederlandse hitparade. Maar jij hebt toch nog wel wat andere dingen, informatie gevonden. Dat je zegt, moeten deze zanger ook niet te gering schatten. Dat het toch nog wat gepresteerd is.
1: Nee, het is logisch dat we zeer populair in Spanje. En in Latijns-Amerika.
0: Ja.
1: En hij heeft zo'n kleine 30 albums opgenomen.
0: Zo.
1: Met een 50 miljoen verkoop. In de hele wereld.
0: Ja.
1: En de composities zijn... veel composities zijn door anderen opgenomen. Ik kan er een paar noemen. Dat is Vicky Carr, Bettin Osborne, Jeanette, Michael Boos, Isabel Patanjo en Mocidades, Julio Iglesias, Marc Anthony, onder andere. Dus het is een heel rijtje die toch werk van hem opgenomen.
0: Ja, dat is toch een zeer belangrijke naam. Dat kun je niet alleen aflezen van dat één hitje dan in de Nederlandse
1: Nee, en het was nog een klein hitje ook dan.
0: Ja, oké. Okay. Maar ja, we gaan nu naar van een betrekkelijk hele kleine naam naar de grootste Spaanse naam. Kunnen we rustig zeggen.
1: Want, ja, mag wel zeggen, ja.
0: Ja, want we praten over Julio Iglesias. Julio Iglesias is natuurlijk uiterst populair in de jaren 70. Want hij scoort werkelijk de ene hit naar de andere. Maar jij hebt een paar zogenaamde key nummers heb je uitgekozen. Dat je zegt, die moeten er beslist in.
1: Ja, zijn twee nummer één is, want we krijgen er later deze uitzending nog één.
0: Ja.
1: En dit was een top 10, een 9e plaats, Quero. En dat was weer een Radio Mico's lieveling. Dus het werd geen nummer 1 hit, maar wel een mooi zomers nummer. Nou ja, dat wil je mee, wat zal ik weer.
0: Ja, daarom.

0: Julio Iglesias met Quiero uit 76. Ja, net zoals Roel zei, Mi Amigo's lieveling. Een 9e plaats in de Nederlandse hitparade en 6 in België. Ja, en dan krijgen we weer een... Roel kan er niet genoeg van krijgen, van Mi Amigo's lieveling. De volgende artiest, Sharka. En dan laat ik het jou verder uitspreken. Wat is dit voor artiest?
1: Libertas Sins Era. Ja, dat is... Ja, wat moet ik het eigenlijk zeggen? Het is een Spaanse muziekgroep natuurlijk. Dat hebben we even. En dit gaat over de vrijheid. Nou, Libertas zegt het al.
0: Ja.
1: En dat heeft denk ik ook te maken dat op een gegeven moment Franco weggegaan is.
0: Ja.
1: Of weggestuurd is, of weet ik wat er allemaal
0: mee. Ja, die hebben ze weggejaagd.
1: En toen is het nummer uitgebracht. Het is vlak voor het einde van het tijdperk van Franco.
0: Maar het is ook zo'n typische...

0: Libertà Sincera uit 77. Ja, en nu gaan we naar een andere Spaanse zangeres. Voor mij eigenlijk totaal onbekende, want wie had er nog nooit van Jeanette gehoord? Ja, Jeanette is ook niet bepaald een Spaanse naam, moeten we zeggen. Dat komt hier ook heel vaak voor, deze naam.
1: Ja, het is eigenlijk Jeanette.
0: Jeanette, moet je eigenlijk zeggen.
1: Ja, op zijn, denk dat het op zijn Engels is.
0: Ja.
1: Die Mes heet het dan. En ze is daar geboren in Engeland in oktober 51.
0: Ja.
1: En het is dan een Britse-Amerikaanse zangeres. En om het nog moeilijk te maken, van Spaans-Congolese afkomst dus.
0: Ja, het is een heel mengelmoes.
1: Ik denk dat de vader en moeder van verschillende nationaliteiten zijn. Maar ze woont vanaf de 12e in Spanje. Dus ja, en ze zingen Spaans. Dus ja, zeg, ja, die mag er dan wel tussen.
0: Want, ja, echt Spaanse dus.
1: Ja, ik denk dat in het paspoort staat als Spaanse burger is.
0: Oké, maar we gaan ons laten verrassen door dit bijzondere nummer van Jeanette dan. En jij mag het uitspreken.
1: Porque tu vas, en het is ook weer een nummer van die man die we net gedraaid hebben, José Luis Parrales. Prima. Die had dat geschreven.
0: Ja.

0: Dat was de Spaanse zangeres Janet uit 77. Mi Amigo's lieveling. In Nederland kwam die niet verder als 32. Maar tot Roels grote verbazing was zelfs een nummer 1 hit in Duitsland. Dus in Duitsland was ze even uiterst populair.
1: Ja, en ze hebben het succes niet meer kunnen evenaren eigenlijk.
0: Nee, dat is een beetje jammer.
1: Althans niet in Europa, nee, misschien.
0: Niet in het noordelijke land in ieder geval.
1: Nee, zo werkt het niet dus.
0: Ja, maar we gaan nu naar een heel typisch Spaans duo. Dan hebben we het over Baccara. Niet te verwarren met Baccarat, want dat heb je in Nederland. Die twee namen worden wel eens vaak door elkaar heen gegooid. Maar Baccara, ja. En een dame in een zwarte jurk en een dame in een witte jurk. Die in no time veroverde die Europa met twee zeer grote hits. Allebei nummer 1 hits. Ja, ze zijn 16 miljoen singles verkopen ze zelfs van deze twee nummers. We gaan ze trouwens ook twee achter elkaar draaien, deze twee nummers. Want ja, het is het typische jaren 70. Ze treden, ze zijn te zien een Avro's top op. Waar ja, ze dan regelmatig te zien zijn.
1: Misschien een beetje antwoord op Boney M. Want is het nu puur disco?
0: Ja.
1: En je had Belle Époque.
0: Black is Black.
1: En Sheila en Black Devotion. Ja, dat is allemaal een beetje van eind jaren 70. Flink in de disco, omdat hierop meegespeeld is.
0: Ja, en het uiterlijk van deze dames zal ook wel een zeer grote rol gespeeld hebben. Want ja, die zagen er heel leuk uit en dat speelt allemaal wel mee natuurlijk.
1: Ja, want ik hoorde in de kringen dat de dames er beter uitzagen dan de nummers. Ja. En daar hebben ze wel gelijk, want ja, het is wel een deuntje dat toch blijft hangen.
0: Okay, we gaan
1: en regelmatig, ja, komen ze nog eens een keer langs. En dan met het mooie weer, ja, dan vind je op een gegeven moment alle muziek mooi, denk ik. Ja. Als je op het terras zit met een drankje en je hoort deze muziek.
0: Ja, maar ik denk dat we daar even de titels gaan noemen. Want ja, het zijn eigenlijk alleen maar nummer 1 hits. Behalve in Engeland is het Sorry I'm Lady in achterplaats. En we gaan straks starten met Yes Sir I Can Boogie. En we draaien er gelijk achter door Sorry I'm a Lady. Van deze singles zijn maar liefst 16 miljoen exemplaren verkocht, ongekend.
2: Avro's radio- en televisietip.

0: Het waren de twee grote hits van Baccarat, Yes Sir I Can Boogie, uit 77. En Sorry I'm a Lady, ook uit hetzelfde jaar, 1977. Ja, dit waren de grote hits. En ja, wat komt er dan hierna? Er waren nog, dacht ik, nog twee kleine hitjes hierna. Ja, ook de albums verkopen eigenlijk niet zo geweldig waar die hits op staan.
1: Nee, in 78 mogen ze, en dat is om meer artiesten gebeurd. Ja. Toen kwamen ze uit voor het Luxemburg Songfestival.
0: Ja.
1: Met het nummer Parlez-vous français, ja, als het goed uitspreekt.
0: Ze waren toen favoriet hoor, wel.
1: Ja, ze waren wel de favoriet, want ja, ze waren natuurlijk ontzettend populair.
0: Ja, in het jaar ervoor. Maar het jaar daarna viel dat eigenlijk al tegen. Want het was een zevende of achtste plaats. Hebben ze maar gehaald?
1: Ja, een zevende plaats. Dus okay, dat valt nou meteen.
0: Ja, dat viel eigenlijk tegen als je zo favoriet bent. Dat je daar niet verder komt. En voor een wonderlijk land dat je daar voor Luxemburg uitkomt. Dus Spaans.
1: Ja, en in 82 gingen ze uit elkaar. Maar volgens mij zijn ze nou met een andere bezetting of twee andere zangeressen. Dat is nog steeds in het circuit optreden.
0: Ja, want die zangeres met die zwarte jurk, die is er nog steeds bij, heb ik begrepen voor jou. Ja, die witte jurk is vervangen.
1: Ja, maar volgens mij is die andere ook nog al vervangen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker.
0: Oh.
1: Want dan zou je eigenlijk op internet moeten kijken met al de filmpjes die ze daar van die nummers hebben staan.
0: Dus daar hebben eigenlijk niks meer met het originele duo te maken als ze allebei vervangen zijn.
1: Nee, maar ja. Er zijn meer groepen natuurlijk die waar er geen originele meer in zitten.
0: Nee, geen enkele originele meer in zitten. Ja, toch vind ik dat niet echt meer dan...
1: zo is het wel.
0: Het is eigenlijk plastic, maar ja. We gaan naar een andere artiest toe, in 1978. Ja, en José Los Reyes, of hoe moet ik het uitspreken?
1: Reyes.
0: En waarom moet ik keuze voor dit nummer? Ook weer zo'n zonneklanken.
1: Omdat echt José Los Reyes, denk je, nou, dat is echt Spaans.
0: Ja.
1: En dat nummer Lai Lola, dat klinkt ook Spaans. Ben ik gaan zoeken. Komen ze eigenlijk uit Zuid-Frankrijk.
0: Ja.
1: Maar enkel de ouders of de voorouders die komen uit Spanje. Maar door de Spaanse burgeroorlog zijn die gevlucht naar Frankrijk. Er zijn die jongens of de kleinkinderen of de kinderen die zijn daar...
0: Blijven hangen.
1: En die hebben dat... zijn we geloof ik met vijf of zes gitaristen geloof ik.
0: Ja.
1: Van die Spaanse gitaren. Dus ja, ik zeg, nou, Frankrijk legt leg in de Pyrenee onderhand. Dus ik zeg, die mag er dan wel op.
0: Ja, en het is een typisch Spaans nummer in feite. Dus, want we praten over natuurlijk het jaar 1978, een zevende plaats in de Nederlandse hitparade. En nummer 28 in België.
1: En klinkt Spaans.

0: Weg.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnally. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnally spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft gaan pas uiterlijk vanaf 9:45 rijden, zo zei de NS op haar eigen website. Treinverkeer ligt stil vanwege een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam, waardoor de treinen daardoor geen stroom konden krijgen. ProRail is bezig het onderdeel te vervangen. Eerder zouden de treinen al vanaf 6:30 weer gaan rijden. Het is op dit moment nog onbekend of de treinen alweer rijden. De NS laat weten dat er zeer beperkt bussen hebben gereden tussen Delft Campus, Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal. Het oponthoud duurt dus nog zeker tot 9:45, maar kan nog langer duren. Het lijkt erop dat het nieuwe dorp Kortelanden vrij baan gaat krijgen. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard had bezwaar tegen de bouw van het dorp

net buiten Nieuwekerk aan de IJssel bij de A20 ingediend. In overleg met de gemeente Zuidplas zijn er nu belangrijke afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling. Het waterschap diende bezwaar in omdat het dorp op het laagste punt van Nederland ligt en er extra geld nodig was om daar droge voeten te houden. Daarover zijn nu afspraken gemaakt en er is extra geld beschikbaar gesteld. En de Rotterdamse kandidaat-wethouder Eva Heijblom van D66 is donderdag weggestemd door de gemeenteraad. De verrassing in het stadhuis was compleet, want Heijblom zat tot op het einde van de stemming gewoon nog in de zaal te wachten op haar installatie. Daarnaast door partijgenoten van de tribune gehaald en geïnformeerd over de coup. Heijblom kreeg 21 stemmen, Joan Nunnally 23 stemmen. Zij is ook D66-raadslid, maar was niet de voorgedragen kandidaat. Omdat Nunnally niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief, maar haar benoeming zal op korte termijn alsnog plaatsvinden. En de rechtbank van Rotterdam heeft 13 boetes voor het niet op tijd betalen van de tol voor de A24 Blankenburg-verbinding vernietigd. Het kost €1,51 om de tunnel tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg te gebruiken. De tol moet dan binnen 3 dagen betaald worden. Na eerste herinneringen volgt een boete van €35, zo meldt Omroep West. Sommige bestuurders zeiden nog nooit een herinnering te hebben ontvangen. De overheid kon niet bewijzen die herinneringen te hebben verstuurd. Daarom besloot de rechter de boetes te verscheuren. En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. De nacht verloopt verder helder met temperaturen die dalen naar zo'n 16 graden. Ook morgen is het een mooie dag met volop zon en blijft het droog. Het wordt met 27 tot lokaal 29 graden warmer dan vandaag. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten en reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft gaan pas uiterlijk vanaf 9:45 rijden, zo zei de NS op haar eigen website. Treinverkeer ligt stil vanwege een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam, waardoor de treinen daardoor geen stroom konden krijgen. ProRail is bezig het onderdeel te vervangen. Eerder zouden de treinen al vanaf 6:30 weer gaan rijden. Het is op dit moment nog onbekend of de treinen alweer rijden. De NS laat weten dat er zeer beperkt bussen hebben gereden tussen Delft Campus, Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal. Het oponthoud duurt dus nog zeker tot 9:45, maar kan nog langer duren. Het lijkt erop dat het nieuwe dorp Kortelanden vrij baan gaat krijgen. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard had bezwaar tegen de bouw van het dorp net buiten Nieuwekerk aan de Nijssel bij de A20 ingediend. In overleg met de gemeente Zuidplas zijn er nu belangrijke afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling. Het waterschap diende bezwaar in omdat het dorp op het laagste punt van Nederland ligt en er extra geld nodig was om daar droge voeten te houden. Daarover zijn nu afspraken gemaakt en er is extra geld beschikbaar gesteld. En de Rotterdamse kandidaat-wethouder Eva Heijblom van D66 is donderdag weggestemd door de gemeenteraad. De verrassing in het stadhuis was compleet, want Heijblom zat tot op het einde van de stemming gewoon nog in de zaal te wachten op haar installatie. Daarnaast door partijgenoten van de tribune gehaald en geïnformeerd over de coup. Heijblom kreeg 21 stemmen, Johan Nunnely 23 stemmen. Zij is ook D66-raadslid, maar was niet de voorgedragen kandidaat. Omdat Nunnely niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief, maar haar benoeming zal op korte termijn alsnog plaatsvinden.

zo'n 16 graden. Ook morgen is het een mooie dag met volop zon en blijft het droog. Het wordt met 27 tot lokaal 29 graden warmer dan vandaag. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, door 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft gaan pas uiterlijk vanaf 9:45 rijden, zo zei de NS op haar eigen website. Treinverkeer ligt stil vanwege een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam, waardoor de treinen daardoor geen stroom konden krijgen. ProRail is bezig het onderdeel te vervangen. Eerder zouden de treinen al vanaf 6:30 weer gaan rijden. Het is op dit moment nog onbekend of de treinen alweer rijden. De NS laat weten dat er zeer beperkt bussen hebben gereden tussen Delft Campus, Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal. Het oponthoud duurt dus nog zeker tot 9:45, maar kan nog langer duren. Het lijkt erop dat het nieuwe dorp Kortelanden vrij baan gaat krijgen. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard had bezwaar tegen de bouw van het dorp net buiten Nieuwekerk aan de Nijssel bij de A20 ingediend. In overleg met de gemeente Zuidplas zijn er nu belangrijke afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling. Het waterschap diende bezwaar in omdat het dorp op het laagste punt van Nederland ligt en er extra geld nodig was om daar droge voeten te houden. Daarover zijn nu afspraken gemaakt en er is extra geld beschikbaar gesteld. En de Rotterdamse kandidaat-wethouder Eva Heijblom van D66 is donderdag weggestemd door de gemeenteraad. De verrassing in het stadhuis was compleet, want Heijblom zat tot op het einde van de stemming gewoon nog in de zaal te wachten op haar installatie. Daarnaast door partijgenoten van de tribune gehaald en geïnformeerd over de coup. Heijblom kreeg 21 stemmen, Johan Nunnely 23 stemmen. Zij is ook D66-raadslid, maar was niet de voorgedragen kandidaat. Omdat Nunnely niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief, maar haar benoeming zal op korte termijn alsnog plaatsvinden. En de rechtbank van Rotterdam heeft 13 boetes voor het niet op tijd betalen van de tol voor de A24 Blankenburg-verbinding vernietigd. Het kost €1,51 om de tunnel tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg te gebruiken. De tol moet dan binnen 3 dagen betaald worden. Na eerste herinneringen volgt een boete van €35, zo meldt Omroep West. Sommige bestuurders zeiden nog nooit een herinnering te hebben ontvangen. De overheid kon niet bewijzen die herinneringen te hebben verstuurd. Daarom besloot de rechter de boetes te verscheuren. En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. De nacht verloopt verder helder met temperaturen die dalen naar zo'n 16 graden. Ook morgen is het een mooie dag met volop zon en blijft het droog. Het wordt met 27 tot lokaal 29 graden warmer dan vandaag. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.